is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld...

De Oranje Vrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederland zelf al won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Thank you.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos als de media zijn Iran.

Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden.
3: Zo.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Nou,
1: Marcel de Vries.
3: Goedemorgen. Ja, we zijn wel klaar met die buien. En laat dat mooie weer maar komen, zou ik zeggen. 2 over 6. Goedemorgen. We breken de week. Woensdag is het. De ochtendshow is begonnen. Marcel in de Morgen met zometeen Pascal Redeker naar Gerard Joling.
4: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

0: Kamerkraan, goedemorgen, 9 over 6. Ochtendshow gaat weer eens even peilen.
1: Hard of zacht?
0: Waar je zin in hebt. Heb je zin in een harde of een zachte? Een zachte is een gemiddeld zachte. Dit is een liedje van de nieuwe Four. Is lekker mee... Nou, meeneuren. Je kan hem lekker meeneuren, laat ik het zo zeggen.

0: Het is een leuk liedje, het kabbelt een beetje door. Je bent mijn meisje.
1: Je bent mijn meisje, je bent van mij.
0: Dat.
1: Ik wil jou voor altijd aan mijn zij.
0: Nieuw voor, je bent mijn meisje, de zachte.
1: Zonder jou kan ik niet leven.
0: Voor vanochtend, deze woensdagochtend. En de harde, die is van

0: Mathis en de Mercedes-Benz. Laat het weten. Wil je zacht, dan kies je dus voor de nieuwe voor. Met Je bent mijn meisje. Wil je hard, dan stuur je het woordje hard dus voor Bertus Sipma en Mercedes-Benz. Dus het woordje zacht, het woordje hard. Kom maar door.
1: Hey Clippie. Ja, een hele bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, tineer schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Richting het golfbandje. En het is hier 9 graadjes boven de snorkel, Marcel. Voor de woensdag, zal ik zo te denken.
0: Ja.
1: Een hele mooie van Meevoet.
0: Oh.
1: Dus daar kun je vast wel iets mee, hè?
0: Jawel, ja, ja.
1: Lekker. Hé, hey Marcel, gisteravond een andijvie-stampotje naar binnen geschuift.
0: Heerlijk.
1: Met een gehaktballetje.
0: Lekker, man.
1: Dat was weer lekker. Maar ik denk dat ik vandaag ook nog even eventjes die septi-tank moet afvakkelen. Heerlijk. Ik zeg, geen clubje werkt ze vandaag, die Tom. Afknijpen
0: en droog zwaaien.
2: En als de werkdag is begonnen.
0: Zet hem op, Paulus.
2: En je

0: Woensdag 10 juni is het alweer. Jeetje, jongens. Gaat snel, morgen begint het WK al, hè? Holy moly, wat gaat het snel. Het is de ochtendshow voor deze woensdag vanuit deels Hilversum. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onze tieners en deels vanuit het... volgens mij was het net nog redelijk zonnig hier in Dokkum. Ik weet niet hoe het bij jou is in Hilversum.
1: Nou, het is hier... De lucht is nog een beetje lichtblauwig.
0: Dus lichtblauw, ja.
1: Een beetje, het zonnetje komt door.
0: Het is een mooie ochtend, hoor. Ja. Prachtig. Ja, niks aan
1: fluiten.
0: Ah ja, dat ook. Schitterend. Hè? Volgende week weer mooi weer.
1: Ja.
0: Is ook wel weer lekker. Goed vooruitzicht. Eigenlijk vanaf het weekend al, hè? Vanaf het weekend wordt het al een beetje beter, volgens mij.
1: Ja, het wordt al beter.
0: Ja, mooi, mooi. Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja? Ben je een beetje het goed te pas?
1: Ik ben goed te pas. Ja.
0: Mooi.
1: Zeker.
0: Het is belangrijk. Dat is voor mij ook goed om te weten, Tienes.
1: Nee, ja, het gaat hartstikke goed. Dus,
0: nou.
1: Ja, gisteren nog even bezig geweest met mijn nieuwe hobby.
0: Oh, wat dan?
1: Ja, ik dacht gisteren, ja, jij zei gisteren tegen mij, ja, je moet wel video's blijven plaatsen.
0: Oh ja, ja, ja, vloggen, ja.
1: En ik dacht, ja, joh, ik had even geen inspiratie meer. En toen dacht ik, nou ja, ik heb een nieuwe jas gekocht.
0: Ja.
1: Ik zeg, laat ik daar maar even een nieuw filmpje over maken.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat heb ik gisteren even bezig geweest met mijn nieuwe hobby.
0: En maar,
1: ik heb getiktokt.
0: Je hebt getiktokt? Ja, ik zag het inderdaad. Ja, met je nieuwe jasje. Niet een verkeerd jasje overigens.
1: Ja, leuk jasje.
0: Ja,
1: hè?
0: Leuk,
1: ja, ja, ja. Even gekocht in de sale, dus daar was ik heel blij mee.
0: De
1: ja, ik hou alleen maar van sale natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja.
1: We gaan het volle met betalen.
0: Maar, kijkers.
1: Nou ja, het gaat een beetje wat slechter. De eerste twee video's die ik had geplaatst gingen heel goed qua views.
0: En nu?
1: Maar de laatste twee die gaan toch wel wat minder. Dus,
0: hoeveel hebben we het dan over dan?
1: Nou ja, de video van gisteren is nog maar 1000 keer bekeken.
0: 1000 keer maar?
1: Ja, dat is voor TikTok natuurlijk heel weinig.
0: Ja, jammer.
1: Ja, en die video dat ik naar mijn vriend toe ga met die enorm grote koffer, die is al meer dan 18.000 keer bekeken. Dus
0: dat
1: die gaat wel lekker.
0: Ja, waar zit het verschil dan? Hè? Wat is dan, denk je...
1: Ja, dat vraag ik me dus ook af.
0: Ja, ja. TikTok is ook een apart medium. Dat is TikTok, niet te peilen.
1: TikTok is echt niet te peilen.
0: Nee, nee, nee. Nou,
1: maar
0: ja, goed.
1: Ja, ik heb er wat geplaatst, dus daar kan het niet aan liggen.
0: Hey Tienes, dat is het chapeau daarvoor. Dus je kan er een applaus voor krijgen als je wil. Deze. Maar ik denk de aanhouder wint.
1: Ja, zeker. Daarom, ik geef nog niet op.
0: Alle influencers beginnen ergens en je moet gewoon consistent zijn.
1: Consistent.
0: Consistent.
1: Ja,
0: net zoals iedere dag radio maken. Iedere maandag tot en met vrijdag zitten we hier. Gas geven.
1: Ja, komt goed.
0: Ja, oké. Okay. Komt goed. Inderdaad. Oranje fans. Nou, laten we hopen dat het met Oranje ook goed komt. Oranje fans mogen op het WK niet zomaar meer hun grote plaatsnaamborden meenemen naar het stadion. De FIFA die heeft strengere regels ingevoerd. Voor spandoeken waardoor bekende doeken uit onder meer Stadskanaal, Kloosterzanden en Borne niet meer zijn toegestaan. Hè? Veel supporters die moeten daarom uitwijken naar kleinere vlaggen en spandoeken. Dat heb je inderdaad, ja, die spandoeken waar die grote plaatsnamen op staan. Dat vind ik altijd wel heel mooi, want het is toch... dat hoort erbij.
1: Ja, vind ik ook. Ja, ik vind dat juist heel leuk, maar ja, dat is dus wel jammer dat dus niet meer mag.
0: Nou ja, kijk, er zitten denk ik dan heel veel mensen zitten achter dat spandoek. Die hebben dan niet voor gekozen.
1: Nee.
0: Die hebben geen uitzicht meer. Die denken van, hallo, ik heb een duur betaalde wedstrijd.
1: Ja, kan ik zien.
0: En ik zit hier achter Stadskanaal. of Kloosterzanden.
1: Ja, hadden ze beter daar kunnen blijven.
0: Ja, kijk, als je achter Borne zit, dat is niet zo'n grote naam natuurlijk. Maar nee. Stadskanaal en Kloosterzanden zijn grote namen. Zijn grote,
1: zijn grote
0: jongens.
1: Daar
0: zit je dan achter. Het luchtalarm, dat blijft toch bestaan in Nederland. Er komt een nieuw landelijk systeem dat sneller kan worden ingezet bij noodsituaties. Eerder was het plan om alleen nog NL-alerts te gebruiken op de telefoon en handige media. Maar daar kwamen veel zorgen over. Daarom blijft de sirene naast NL-alert bestaan en gaat ook Defensie meebetalen aan het nieuwe systeem. Dat is wel mooi.
1: Ja, het hoort er ook alweer een beetje bij.
0: Een luchtalarmpje.
1: Ja.
0: Jawel.
1: Het is wel iets meer veiligheid of zo. Kijk, stel, internet ligt eruit of zo. Ja, dan krijgt ook niemand dat NL-alert binnen volgens mij. Of gaat het via sms? Wat is het ook alweer? Sms is het trouwens, hè?
0: NL-alert, ja.
1: Nou,
0: zijn er altijd mensen die appen niet, hè?
1: Ja, dat is ook, ja.
0: Ja, die zijn er echt, hoor.
1: Nou, maar volgens mij gaat dit via sms... Ik weet eigenlijk niet, hoor.
0: Ja, volgens mij is het een sms wat je krijgt. Ik zal even kijken, want ik heb...
1: Maar gaat het afgelopen... ook weer, of krijg je gewoon echt een pop-up melding gewoon algemeen in je tele? Ik weet het niet eens meer.
0: Het gaat wel via het berichtensysteem.
1: Maar ik las dus ook, en dat is wel nieuw wat ze ook gaan doen, is ze gaan ook het alarm af laten gaan als er gevaar is met, hoe heet dat, drones.
0: Ja.
1: Dan willen ze dat ook voor inzetten.
0: Ah, oké. Ik zit even te kijken, maar ik heb helemaal geen sms ontvangen. Dus het gaat over alles heen, denk ik.
1: Hè, maar is het dan? Dan gaat het via internet dan, denk ik gewoon.
0: Nou, het is wel een soort sms-bericht, is het. Ik heb een screenshot gemaakt. Ik zit even te kijken, maar het lijkt op een sms. Het is geen WhatsApp.
1: Nou ja, als het via internet gaat en internet ligt eruit, ja, dan krijgt niemand dat NL-alert natuurlijk binnen.
0: Nou, het gaat denk ik niet via het internet, maar het gaat meer via het gsm-netwerk. Gewoon het telefoonnetwerk.
1: Nou ja.
0: En een sms'je heb je geen internet voor nodig.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus dat is het. De dag begint droog, veel zon. Vanmiddag dan hebben we weer kans op stevige buien. Hè, ja, die hadden we natuurlijk dan ook wel zo'n beetje gemist. Onweer en hagel. Graadje op 15 tot 18. En dat is hem voor deze woensdagochtend. Goedemorgen. Hard of zacht spelen we met een liedje van de New Four tegenover Bertus Sipma. Dat mag je nog even laten weten.

0: Frans Smit. Frans Bauer en zij hoort bij mij. We peilen even door de radio heen waar je zin in hebt. Heb je zin in een zacht liedje?
1: Je bent mijn meisje, je bent van mij.
0: Dan gaan we dit rustig kabbelende liedje gaan we draaien. Van de New Four, je bent mijn meisje, of...
1: Niet te geloven, maar ik rijd Mercedes-Benz.
0: Wil je deze?
1: Ik heb een hekel aan Peugeot en Citroën.
0: Dat is de harde van vanochtend. Mercedes-Benz, dat is van Bertus. Bertus Sipma. Laat het weten met het woordje hard of zacht in de app. Je krijgt nog een tip, Tinia.
2: Ik krijg nog een tip.
0: Van Norbert. Norbert. Zegt, je zal zeggen dat die tags niet belangrijk zijn. Maar ik zie bij je filmpje met die koffer, daar had je geen tags. Dus dat schiet niet op. Hij zegt, ik heb er ooit twee filmpjes gemaakt met goede tags, hashtags. Nou, en die ontplofte.
2: Ik zal je zeggen, ik heb dus bij die heb ik dus juist helemaal geen tags gebruikt.
0: Ja.
2: En bij de rest dus wel. En bij degene waar ik dus geen tags heb, die heeft dus juist meeste views gehaald.
0: Ja, maar misschien niet goede hashtags. Zou nog kunnen.
2: Ja, ik heb helemaal geen hashtags daarin gebruikt.
0: Nee. Hashtags.
2: Nee, ja, ik denk dat het gewoon ook een beetje is... Wat ik gelezen heb en gehoord heb, is dat... Bij TikTok het zo werkt als je wil dat mensen kijken naar je filmpjes en
0: Je
2: profiel, dat je vooral ook heel veel moet doen bij anderen. Dus heel veel moet reageren op andere filmpjes van andere mensen, die stories moet plaatsen.
0: Oh god.
2: En moet reageren en liken bij andere mensen. Dat TikTok ziet dat jij ook actief bent bij anderen.
0: Oh zo.
2: En dan laat hij jouw video's weer bij anderen zien.
0: Oh.
2: Ja, daarom, wat jij al zei, TikTok, dat is een heel raar platform eigenlijk.
0: Dat is wel een heel gek platform, ja. Ik heb soms wel eens een filmpje, want ik maak ook wel eens van die gekke flauwekul dingen. En dan ontploft het op Instagram.
2: Ja.
0: En dan denk je van, nou, nu... En yes, gate los, zeg maar. En dan doet het helemaal niks.
2: Ja, bizar, hè?
0: Ja, heel raar. Nou goed, anyways, dat is nog om uit te vinden,
2: ja,
0: Tinia.
2: Zeker.
0: Hè? It's a long journey.
2: Yeah.
0: Ja, Teun, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Massa en Tia. We gaan heerlijk naar de bouw toe. En mogen ik weer. Maar dikke moek gezelschap heb ik mee. Dus het wordt helemaal top weer.
0: Tuurlijk.
3: En ik zeg...
0: Atjo. Rudolf die zegt, wat een gezelligheid in de laatste uurtjes van mijn nachtdienst. En straks op de fiets met Marcel in de morgen en Tinia. Zeker, Tinia is er zeker bij. Bertus, goedemorgen.
4: Marcel, Tinia, goedemorgen. Het is woensdag.
0: Ja.
4: Oftewel voor Marcel thuiswerk woensdag. En
0: ook
4: voor Tinia Hollywood. Ja hoor, gezellig. Hey, draai even die dikke plaat... Van de doelen, dat lijkt me wel even gezellig. Ciao, ciao, de show was gewoon.
0: Ik denk, Tinia, het zou best eens kunnen dat hij binnen 24 uur op de streaming staat.
2: Oh.
0: Dat durf ik hier wel even te zeggen. Dat zou best kunnen. Ik hou me handen nog niet voor in het vuur, maar ik ga er wel een beetje vanuit dat hij binnen 24 uur te streamen is.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Nou, ik laat het weten als het zover is. Carlo, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen clubje. Het is woensdag, thuiswerk woensdag. Voor mij niet. Ik ga gewoon lekker onderweg naar het festival van Defcon op Walibi Flevo. Wat spulletjes brengen.
0: Oh.
5: Voor de feestvierders. En dan gaan we nog even naar Westknollendam of all places.
0: Ja. Yeah.
5: Hou even laaien lossen en dan gaan we morgen nog een keer zo'n rondje doen. En dan zien we wel weer verder. Mijn truckersplaat voor vandaag is...
0: Ja.
5: De Bo Donor Band met 300 paardenkrachten.
0: Mooi.
5: Ik wens iedereen een fijne dag. Ciao, ciao.
0: Don Boder Band. Moeten we even onthouden, Tinia?
2: Ja.
0: Don Boder. Oké, Defcon. Is dat nu al dat Defcon... Dat duurt toch nog altijd eventjes?
2: Nee,
0: of is dat...
2: volgens mij is dat binnenkort. Defcon, even kijken, Defcon.
0: Kijk eens even de datum. Is dat... Want dat is wel even opbouwen natuurlijk. Dus dat zou ik voor volgende week kunnen zijn.
2: 25 maar... juni tot en met zondag 28 juni.
0: Zie je, dat is pas eind van de maand. Ja.
2: Ja.
0: Oké, nou lekker bezig, Carlo. Wij gaan eens even naar hard of zacht. Nou ja, het is wel duidelijk, want ik zie hier voor Jurgen, Mausi, Daan, Martijn, Maris, Martijn, Jarno, Luutje, Niels, Martin, Patrick, Alexander, Robin, Gerco en nog heel veel meer mensen. Hard. Nou, gaan we regelen.

0: Lara Milaan. Oeh, had ik je maar nooit gezoend.
1: Vroege vogel.
0: 6:01 en zometeen is het tijd voor een vroege vogel. Een van onze luisteraars wordt zometeen de vroege vogel van deze woensdag 10 juni. Ja, we zijn het allemaal natuurlijk vroege vogels. Als we alles voor 7:00 rekenen, vind ik eigenlijk wel. Dan zijn we dat allemaal. Maar zometeen hebben wij de vroege vogel. En dat is iemand die in de uitzending komt. Die krijgt even het leuks opgestuurd. En mag ik nog even een liedje aanvragen? Het enige is, je moet jezelf even opgeven. Dus niet een ander, maar echt alleen jezelf. Als je denkt, nou, dat wil ik wel, dat ga ik even fixen vandaag. Dan app je even je voornaam naar Tinia, want die heeft het loket open.
2: Ja, het loket is geopend.
0: Akkoord. En dan stuur je dus je voornaam. Als je het graag wilt worden, dan stuur je 10 keer of 100 keer. Kun je jou het schelen. Het is toch gratis appen bij ons in de NPO Luisterapp. Kost je hem en ex. Onze service voor jou, zeg maar. NPO Luister, zo heet de app. Alrighty, tijd voor het weer met Jan.
3: Hij voorspelt al.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Nou, dat zou wat zijn. Jan.
2: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen Clubje. Vanochtend is in het zuidoosten geregeld nog zon. En daar is het droog. In het noorden en midden is het bewolkt. De wind is zuidwest en die is matig. Later in de middag weer buien met hagel en onweer. En windstoten. Temperaturen 17 graden. En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Roept de haas luid. Bij donderweer, dan keert de rust vaak langzaam weer.
1: De haas. Maar ik heb nog nooit een haas horen roepen. Maar goed, het zal verkeren in de natuur. We gaan naar het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet.
1: Oh, jammer. Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het is nog rustig op de weg, de A4 Den Haag-Amsterdam. Voor Zoeterwoude-Dorp heb je een minuutje of 6. Op de A15 Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Haringsveld-Giessendam 10 minuten. En 6 op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Er nog eentje op de N242 Middenmeer-Alkmaar. Dat is voor de aansluiting met de A9. Er zijn wegwerkzaamheden. Daar heb je een kwartier extra rijden. Zometeen de vroege vogel dus. Nou, het duurt nog wel eventjes hoor. Kwartiertje tijd heb je altijd om je voornaam even te sturen in de NPO Luister-app. En dan weten we dat je mee wil doen. En wat we zometeen eerst gaan doen is de Truckers Track. Als je nou een leuk vrachtwagenliedje weet, of een liedje wat over vrachtwagens gaat of chauffeurs, dan mag je het doorgeven in onze app.
4: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
1: Doe ik er eerst even eentje uit de Achterhoek.
4: NPO Sterren
5: NL. Dames en heren. Ik zeg
6: Hallo, ik ben Benny Olink en Marcel de Vries is on the

0: zo blij. Kom erbij, kom erbij, kom erbij, kom erbij. Morgen is het zondag en dan bent u allemaal vrij.
1: Marcel in de Morgen.

0: Dino Martin en Jong en Dom.
1: Vroege Vogel.
0: Yes, het is zo meteen tijd voor de Vroege Vogel. Je kan je nog even melden bij Tinia, die zit er klaar voor. Die ontvangt graag alle appjes met alleen, louter en alleen, je roepnaam, je voornaam. Mag je insturen in de NPO Luisterapp. Ik zei net, dat mag en kan zo vaak als mogelijk. En toen kreeg ik een appje van Erwin en zegt... Ja, dat klopt niet wat jullie zeggen, want als je een paar berichten stuurt... dan krijg je waarschuwing dat je langer moet wachten. Anders word je geblokkeerd. Ja, dat klopt. Je moet niet als een malle... Dan wordt het spam. Dan wordt het al spam gezien. Dus je kan rustig een beetje doorappen van... af en toe eens even je voornaam, weet je wel. Doe je nog een slok koffie. Doe je nog een keer je voornaam. Als je het heel graag wil, weet je wel... dan kun je gewoon vaker je naam insturen. Er zit geen limiet aan of zo. Yes, zometeen de Truckers Track. En ik zat even te kijken, Tinia, naar het programma voor het WK. Dat begint natuurlijk morgen.
2: Ja.
0: Maar ik zat even een beetje... Ik was er niet helemaal uitgegoogeld wat nou, zeg maar, de eerste wedstrijd is. Ziet dat mijn internet... Oh, dat is hier.
2: Dat weet ik eigenlijk ook niet.
0: Ja, dus om 9 uur morgenavond, dat is de eerste wedstrijd. Dat is morgen ook de enige wedstrijd. Mexico tegen Zuid-Afrika. En dat wordt gespeeld in Mexico-stad.
2: Okay.
0: Dus dan weet je wel hoe het stadion eruit ziet, denk ik. Dat is redelijk Mexicaans. En dan... dat kan morgen nog wel meer wedstrijden zijn. Ik zie het verkeerd loeren. Is het 11 of is er morgen wel één wedstrijd? Ja, er zijn er zoveel die worden gespeeld. En meer dan 100 wedstrijden. Krankzinnig. Als je wil, dan kun je echt helemaal... Ja, je kan lasogen kijken, zeg maar. Dan krijg je op een gegeven moment, als je heel lang hetzelfde beeld kijkt, krijg je
2: lasogen.
0: Ik hou
2: het lekker af en toe een keer bij het Nederlands elftal.
0: Jij wilt niet andere wedstrijden kijken?
2: Nee.
0: Echt niet?
2: Nee, dat interesseert me vrij weinig.
0: Maar als er nou een mooie pot op is met bijvoorbeeld iets van Frankrijk, Spanje...
2: Sorry, ik heb toch helemaal niks met voetbal? Dan vind ik het toch...
0: Ja, ik ook niet. Ik heb er ook niks mee, maar dat is toch leuk? Het is toch wat WK is dit?
2: Ja.
0: Heb je er niks mee?
2: Nee.
0: Nee, ik hoor het. Nee, maar ik zit er voor mij geen belang bij, hoor. Dat is om jou over te halen, maar...
2: Nee.
0: Maar wat gaan onze luisteraars...
2: Ik hou het puur bij Nederland. Toevallig ga ik zondag wel even kijken.
0: Zondag?
2: En, omdat het dan nog net voor mijn bedtijd nog is.
0: Ja.
2: En dan vind ik het wel leuk om te kijken. Maar dan houdt het ook echt bij op.
0: Ah, ik zit al te kijken. De dag erop, dat is vrijdag. Zuid-Korea, Tsjechië, Canada, Bosnië-Herzegovina, Verenigde Staten, Paraguay. Ja, dat zijn ook allemaal niet zo van die wedstrijden die ik denk, nou... Duitsland-Curaçao hebben we 14 juni.
2: Oh, Curaçao, dat zou ik dan ook wel leuk vinden om te kijken.
0: Dat is dus dezelfde dag als Nederland. Dat is de wedstrijd voor Nederland. Is
2: dat is top.
0: Zondag 7 uur, Duitsland-Curaçao. Dat is dan hartstikke leuk.
2: Oh nee, dat vind ik dan ook wel leuk. Want dat is ook een beetje Nederland, hè. Dus,
0: Precies. En dan komen wij daarna om 10 uur 's avonds.
2: Dat vind ik dan wel weer laat. Dan ga ik niet voorop blijven.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Ja, voor Nederland blijf je toch wel op?
2: Nee. Het is tot 10 uur 's avonds. Want dan lig ik al lang te slapen. Anders zit ik in 's ochtends weer...
0: Maar dus dan zit jij maandagochtend zit je op zender met zonder enige kennis?
2: Nou ja, ik kijk het even terug. Ik kijk even de samenvatting terug. Dan weet ik genoeg.
0: En ik lees
2: even het nieuws of dat ze gewonnen hebben, ja of nee. Dan weet ik genoeg, toch?
0: Kijk hem zeker. Al zal het midden in de nacht zijn, dat maakt mij niet uit.
2: Nou ja, dan heb jij het in ieder geval mooi gekeken. Dan kan jij er wat over vertellen.
0: Ik ga er alles over vertellen. Ja,
2: dan hoef ik het niet te doen.
0: Met mijn frisse blik, want ik heb er geen verstand van. Dus dat is wel mooi. Nee, maar er zullen er ongetwijfeld wel luisteraars zijn die toch wel meerdere wedstrijden gaan kijken. Dat kan
2: zijn
0: toch
2: er überhaupt mensen die bijvoorbeeld alles gaan kijken?
0: Nee, dat
2: de
0: kan
2: echte
0: niet.
2: Echte diehards. Zijn er diehards onder onze luisteraars? Laat het even weten.
0: Dat kan niet waar zijn, dan moet je vakantie nemen, man.
2: Ja, weet ik veel. Sommige mensen zijn zo into het WK dat ze alle wedstrijden willen kijken.
0: Nou, dan moet je echt vakantie nemen.
2: Ja, want Michel zegt morgen 10 jaar clubje, wij gaan wel zoveel mogelijk wedstrijden kijken. Als het kan, allemaal.
0: Ja, maar er zitten wedstrijden die zijn om 3-4 uur 's nachts.
2: Ja, geen idee hoe ze dat doen. Michel zegt dit, zoveel mogelijk.
0: Sterker nog, dus 14 juni is ook een wedstrijd om 6 uur 's ochtends. Australië, Turkije. Ik zit al een beetje door het schema heen, maar dat zijn tijden. Er is geen wedstrijd die overdag is.
2: Nou ja, misschien werken sommige mensen in de nacht. Ik heb geen idee. Sven zegt ook, ik ga wel proberen alles te zien. Ben een echte liefhebber van voetbal.
0: Dat vind ik heel knap. Dat vind ik echt heel knap.
2: En Michel zegt, ja, Tinia heeft gelijk. Ik blijf ook niet voor wakker. En Willem zegt, ik kijk helemaal niets.
0: Nou, dat meen je niet. Maar het is toch met Nederlands elftal, dan zijn we eens gezin toch met z'n allen. Nou ja, ja, niet iedereen is liefhebber, schijnbaar.
2: Maar oh, en Empie van het Busje zegt... elke dag nadat Nederland moet spelen heb ik vrijgenomen... dan kunnen we mooi aantikken in de kroeg.
0: Dat vind ik wel goed.
2: Ja. En Sam zegt... oh, morgen, Marcelina, ja, wij kijken ook echt alles dit WK. S'avonds eerder slapen en 's ochtends maar eerder op.
0: Wauw. Maar je moet hebben, dat kan niet, want het is ook 's nachts is het. Om 3 uur 's nachts wordt er ook nog gevoetbald. Dan is er ook een wedstrijd. Dus dan kan je helemaal niet slapen. Dus dan moet je overdag slapen. Dus het kan praktisch gezien, als je een werkende Nederlander bent... Nou, dan moet je echt wat ik zeg, dan moet je vakantie nemen. Ja, kan niet anders.
2: Misschien doen sommige mensen dat wel, van onze luisteraar.
0: Ja.
2: Luisteraars.
0: Nou, luisteraars, ja, zeker. Oké, nou, top jongens. Dan hebben we alvast een fijn WK.
2: Maar goed, dan hebben we in ieder geval een aantal luisteraars... die ons goed kunnen bijpraten en de samenvatting kunnen geven van de wedstrijd.
0: Zeker waar, ja. Als er wat is, jongens, dan... geef jezelf op als WK-kenner, mag altijd. Rick, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia. Gisteren was ik de vroege vogel. Ik denk, ik stuur mijn naam maar weer eens in. Net als dat ik dat heb ik al heel vaak gedaan natuurlijk. En je zou niet verwachten, je gaat er niet vanuit dat je dan terug wordt gebeld.
0: Nee.
3: Dus gisteren was dat wel het geval. Ineens onderweg stond er ineens Hilversum. Ik denk Hilversum. Ik dacht, oh ja, misschien is dat wel de radio. En dat waren jullie ook, met te vertellen dat ik de vroege vogel was. Ik vond het wel leuk, ik vond het wel grappig, maar je staat dan toch met een bek vol tanden dat je ineens gebeld wordt.
0: Ja.
3: Dus ja, iedereen die nog niet is gebeld, niet getreurd, blijf appen, want je komt vanzelf wel aan de beurt. Want bij mij heeft het ook heel lang geduurd. Nou, jongens, draaien, iedereen werkt ze vandaag. En toekie doekie!
0: Nou, dat is een mooi verhaal. Het is inderdaad waar. Dat is hetzelfde als met jouw TikTok. De aanhouder wint, Tinia.
2: Ja, zeker, zeker. Nooit opgeven. Oh, hier zegt Peter. Die zegt, ik vertrek morgen naar Dallas om daar te kijken.
0: Wauw.
2: Oh, dat is ook wel heel vet.
0: Dat is echt heel goed. Ja, dan vind ik echt, dan ben je liefhebber. En dat is chapeau, hoor. Ja, hulde. Het is, niet iedereen is fan, lees ik ook in de app. Er zijn niet allemaal liefhebber van dat. En ik denk ook zeker na de wedstrijd die er zijn geweest nu van Nederland zelf, dat iedereen denkt, ja, moeten we wel kijken, want het wordt een aanfluiting. Het zou kunnen, hè. Het zijn niet de allerbeste wedstrijden geweest die we hebben gehad. Nee, ik kan er niks over zeggen, dat hoor ik.
2: Nee, maar ik heb goede hoop.
0: Je hebt goede hoop?
2: Ik heb zoiets van, het begint heel slecht en ik denk dat iedereen dadelijk, dat ze iedereen gaan verbazen.
0: Ik zag gisteren wel een TikTokje, want ik zat gisteren toevallig ook even op TikTok te kijken. Dat er een zo'n meestervoorspeller is geweest, die heeft de afgelopen WK's heeft hij de winnaar voorspeld.
2: Oh.
0: Maar dit zal wel zo'n fake video zijn en die heeft dit voorspeld en dat Frankrijk zou winnen en Duitsland een keer en weet ik het allemaal. En zijn voorspelling voor 2026, en dat duurde heel lang in dit filmpje, en op een gegeven moment zei hij, The Netherlands.
2: Oh.
0: Dacht ik, dat zal toch niet waar zijn? Nou goed, anyway. We gaan even de truckerstrek doen, want het is hoog tijd voor. Het is al 7:10. Wij doen even die 300 paardenkrachten van de Don Boder Band. Dat gaan we eens even regelen.

0: Martinez, wie hebben wij aan het lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn Leon uit Coevorden. En Leon is militair brandweerman bij de Koninklijke Luchtmacht.
0: Zo, de knetters. Leon, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Als jij in actie moet, dan is er paniek.
2: Ja, dat is geen goed teken als wij in actie moeten, inderdaad.
0: Nee, dus hopelijk heb jij mooie rustige dagen als militair brandweerman bij de Koninklijke Luchtmacht. Waar zit je dan gestationeerd?
2: In het mooie Hoge Noorden, in Leeuwarden.
0: Bij Stiens?
2: Juist.
0: Ja, het is luchtbasis Leeuwarden. Dus ik zie jouw collega's hier gisteren nog heel veel hier overvliegen.
2: Ja, het is een drukke bedoeling deze weken.
0: Deze weken, wordt er veel geoefend?
2: Ja, er is een internationale vliegoefening gaande voor wapeninstructeurs. Ja. En er zijn dan eigenlijk bezoekende landen vanuit de NAVO die in Leeuwarden opgeleid worden. Ja. En die moeten hun kunstje laten zien, zeg maar.
0: Ja, nou, dat doen ze hier, want het scheert hier over dok omheen. Dat gaat als een malle. Meestal op dinsdag inderdaad, dan is het oefendag of zo, toch?
2: Het is eigenlijk de hele week, maandag tot vrijdag.
0: Oh. Nou, daar ben ik gezegend mee. Nee, maar dat is echt zo. Als ze hier overvliegen, en normaal gesproken, dan heb je als normale burger, zeg ik maar even. Ik voel mijzelf ook wel normaal, hoor. Maar ik moet wel eens wat dingen inspreken, zeg maar. Maar daar kun je niet tegen isoleren als die dingen overvliegen. Dat is niet normaal.
2: Nee, absoluut. Sinds wij de F-35 hebben, dan is die behoorlijk aanwezig, zeg maar.
0: Die is zeker aanwezig, ja. Want volgens mij zeiden ze toen zelfs na de F-16 van... nee, dat toestel wat hierna komt, dat wordt een stuk vriendelijker qua geluid. Maar dat is niet geworden.
2: Ja, daar kan ik geen uitspraak over doen, ja.
0: Hoeft ook niet. Nou, dat weten wij wel. Maar dat maakt niet uit. Leon, maar goed dat jij daar zit in dat mooie Noorden. En je bent er al vroeg uit. Hoe vroeg was het?
2: Ik mocht zelfs een uurtje later beginnen deze keer. Dus ik vond het nu wel lekker. Normaal wel vroeger vlogen geworden, maar dat zijn we bijna al op de basis aanwezig.
0: Ja.
2: Ik was op, even kijken, laat was het nu.
0: 7 uur is nu.
2: 10:06 ging de wekker.
0: 10:06, ja. Vroege vogel. Betekent dat wij jou uitroepen tot onze vroege vogel vandaag. Je krijgt het leukste opgestuurd en mag nog een liedje aanvragen. Wat wil je horen?
2: Limoncello van Spang.
0: Gaan we regelen. Mooie dag vandaag.
2: Hey, van hetzelfde. Limoncello.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
2: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Rijswijk Plaspoel Polder. Kwartiertje door bergingswerkzaamheden. De A58 Breda naar Eindhoven tussen de Baars en Oorschot 19. En de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Wegwerkzaamheden. Minuutje of 7.
2: Marcel de Vries.
1: Ja, goedemorgen. Woensdag, breek de week. Dat doen we hier met de ochtendshow Marcel in de Morgen. Voor Afro Tros op Sterren NL Radio. Met zometeen Henk Dissel en Gio. Eerst Fleming en Mart Hoogkamer. 100%.
3: De nummer 1.
2: In Nederlandstalige muziek.

0: Leuk om weer eens even te horen, Henk Dissel en Gio. Ik denk alweer een jaartje of twee geleden. Zinnen op jou. Goedemorgen, 7:10. Woensdag 10 juni, dag voor het WK voetbal. Dat gaat zo meteen beginnen, jongens. Dan zitten we maandlang naar groene schermen te kijken. Want dat is het wel.
1: En
0: wat
1: mensen die achter een bal aan hobbelen.
0: Ja, nou ja, dat is voetbal. Ja, dat is hetzelfde met de autoracen. Ja, dat zijn mensen die achter andere auto's aanrijden. Ja, ja, ja, dat hoort. Maar ik had vroeger een buurman, die keek ook alles, weet je wel. Eredivisie, Eerste Divisie, maakt niet uit. Als er voetbal op was of Premier League, keek alles. En als je dan door de ramen keek, zag je altijd een groen scherm. Altijd.
1: Ja, daar had mijn opa ook last van vroeger.
0: Groen scherm.
1: Ja, die keek ook alles.
0: Ja, nou, dat is
1: mooi.
0: Maar
1: je had ook niet meer te doen ook. Op zijn oude dag.
0: Ja, weet niet. Mijn opa zat altijd te kruiswoord puzzelen.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja,
1: nee, mijn opa was echt een vervent voetbalfan.
0: Nou ja, dat is dat is toch een mooie hobby. Als je dat leuk vindt, waarom niet, man? Dat is toch schitterend, ja. Tour de France heb je straks weer. Is ook wel leuk.
1: Is ook leuk om te kijken.
0: Ja, vind ik wel leuk om te kijken.
1: Vind ik altijd zo heerlijk. Lekker slow TV. Want de laatste ook altijd van die, ik heb het al vaak gezegd hier.
0: Ja.
1: Laatste lekker die beelden zien van de omgeving. Dat vind ik altijd zo leuk om te kijken.
0: En daar zie je het Montmartre. Dan zeggen ze, het is van 1642. En dan denk je van, oké, waar zit ik naar te kijken? Ik zit toch naar het fietsen te kijken?
1: Ja, dat is echt op die manier ook.
0: Ja, heel rustig.
1: Echt super rustig, ja, echt
0: en
1: fantastisch.
0: En daar zien we het kerkje van Saint-Iglesia. En dan geven ze al die Franse termen en daarachter denk je van, wat de F is dit allemaal? Ik wil die fietsers kijken. Waar zit Mathieu van der Poel?
1: Soms is het ook wel dat ze het iets te lang doen. En dan denk ik, ja, nu wil ik wel weer even op de fietsers kijken, zeg maar.
0: En hier zien we de scène.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Oh, geweldig.
0: Goed. Wat nieuws van vandaag. Nederlanders die moeten vaker langer wachten op nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Van 51 nieuwe behandelingen die in Nederland nog wachten op toelating, zijn er in Duitsland al 48 beschikbaar. Het gaat vooral om nieuwe kankermedicijnen die vanwege de hoge kosten nog niet worden vergoed.
1: Ik las dus ook een vrouw op TikTok. Die was van de week een beetje viral gegaan. Ook heeft ook in het nieuws gestaan.
0: Ja.
1: Zij had een kindje, die heeft een bepaalde ziekte. En er is een medicijn voor.
0: Ja.
1: En dat is dus alleen nog maar verkrijgbaar in Duitsland. En dus ook als je in Duitsland woont. Dus zij gaan nu gewoon emigreren naar Duitsland om daar hun kind beter te, in ieder geval het medicijn voor het kind te kunnen laten te krijgen, zeg maar. Zodat het kind nog een paar jaar langer, zeg maar,
0: ach, man,
1: heeft.
0: Oh, ellende.
1: Die moeten gewoon echt hun leven hier in Nederland achterlaten, gewoon puur voor een medicijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Het
0: ja.
1: heeft echt overal nieuws gestaan afgelopen week.
0: Ja, dan valt denk ik van beide verhalen wat te zeggen. Er is een reden dat ze dit doen.
1: Ja.
0: Maar anderzijds, het menselijke, hè. Het menselijke, dat er.
1: Ja.
0: Een Belg heeft een recordbedrag van bijna 175 miljoen euro gewonnen bij Euro Millions. De winnaar die had als enige de juiste combinatie van cijfers en ook sterren ingevuld. Het gaat om de grootste loterijprijs die ooit in België is gewonnen. Over de winnaar is nog niets bekendgemaakt. Is maar beter ook van niet, weet je wel. Dat moet lekker anoniem blijven. Maar ik denk altijd wel met dit soort bedragen, daar had je ook bijvoorbeeld 175 miljonairs van kunnen maken.
1: Ja.
0: Of had dat in ieder geval door, weet ik het, tienen gegooid of zo dan?
1: Ja, eens. Toch? Nee, we hebben er meer mensen wel aan.
0: Dan heb je nog 17,5 miljoen, hè?
1: Ja, zo.
0: Als je, 17,5 miljoen, hè? Dan heb je 10 winnaars van 17,5 miljoen. Nee, ik vind het krankzinnig. Want moet iemand met 175 miljoen euro, daar word je,
1: dat is echt te gek voor worden.
0: Ja, maar sommigen worden er ook doodongelukkig van, hè?
1: Ja.
0: Geld maakt niet gelukkig.
1: Die weten ook, die gaan het ook echt uitgeven aan dingen wat echt gewoon niet nodig is.
0: Exact. Dat is het. En mooi nieuws voor Oranje International Tijani Reinders. De voetballer die bereidt zich momenteel natuurlijk met het Nederlands elftal voor op het WK voetbal. Maar dat is niet het enige wat speelt, want de middenvelder en zijn vrouw Marina die verwachten hun tweede kindje. Dat maakten ze bekend met een video op Instagram. Ah, mooi. Dat is heugelijk nieuws. En misschien gaat
1: hij WK-baby.
0: Ja, misschien gaat hij nog wel harder verlopen. Je weet het niet.
1: Ja, zou wel goed zijn, denk.
0: Geef wel vleugels, zoiets, dat nieuws. Ja. Mooi nieuws ook. De dag begint droog met veel zon. Later vandaag stevige buien, onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dat is hem.
2: Daar heb je Tinus en Marcel. Ze zijn alweer in taal.
0: Ja hoor.

0: Kimia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
1: Yes. The battle. The battle. Waar gaan we eens even naartoe vandaag? Wat zullen we eens even doen, Tinia? Waar heb je zin in?
2: Ja, ik had zin in Jannes. En ik had niet zin in één plaat van Jannes. Ik had zin in heel veel Jannes.
1: Oh, heel veel Jannes.
2: Ja, en ja. Toen dacht ik, ja, dan kan er maar, is er maar één optie mogelijk. En dat is de hitmedley van Jannes.
1: Nou, de hitmedley. Ik heb... je wilt de hitmedley. Ik dacht de kroegenmedley.
2: Oh, ik heb de hitmedley. Sorry. Oh,
1: Oké, nee, dan moet ik hier even wat aanpassen. Dat maakt niet uit. Ik dacht de kroegenmedley. Ik denk, dan zet ik die eventjes klaar voor je. Maar de hitmedley vind ik ook helemaal akkoord. Nee, dat maakt niet uit. Want hij heeft er namelijk twee medleys. Dus als je zegt, heel veel Jannes heb je in principe twee opties. Want hij heeft ook de kroegenmedley. Maar de hit medley is prima.
2: Ja.

Ja, er zit onder andere deze topper in. Ga maar weg, maar nog heel veel meer liedjes inderdaad. De hit medley van Jannes. Akkoord, dat is die van Team Tinia. Nou, ik dacht, ja, medley, dan gooi ik er ook even een medley tegenaan. En niet zomaar eentje. Dat is een liedje met allerlei nummers van Henk Wijngaard erin. En dat wordt dan gedaan niet door Henk Wijngaard, maar door de Lawinebom.

0: De Henk Wijngaard medley van De Lawine Boys.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Oké, dit is ons voorzetje. Dit zijn de twee liedjes. Nu ligt het lot van deze beide liedjes in jouw handen. Je kan gratis stemmen. NPO Luister is de app. Die is gratis te downloaden ook nog eens, jongens. Die kun je zo op je telefoon of tablet zetten. Dat kost helemaal geen moeite. En dan kun je in het berichtensysteem kun je even duiken in het kanaal van Sterren. Want er zitten alle publieke radiokanalen zitten er, maar je moet even naar Sterren.nl gaan. Je drukt op bericht en dan zie je een polletje. Jannes tegenover de Henk Wijngaard medley. En stemmen kan ongeveer een half uurtje.
2: Zoiets, ja.
0: Zoiets, oké. Okay.
2: Om en nabij.
0: Om en nabij. Hou hem binnen er nog niet vast, maar ongeveer 7:55 dan sluit de stemming. Woensdagochtend. Ochtendshow voor deze nog mooie woensdagochtend met Marco Borsato.

0: Plop. Dit was Robert van Hemert, samen met Donnie natuurlijk. En Mo, wat dat nou? We zitten in een battletje verwikkeld. Nou, dit wordt een pittig battletje. Ik lees het ook in de berichten van mensen die zeggen... Onder andere Johnny zegt, dit is wel een hele moeilijke keuze hoor. Jannes, koning in het Nederlands lied. Henk Wijngaard, de mooiste liedjes. Mitchell zegt, dit is heel moeilijk deze battle. Maar toch gaan we voor Henk Wijngaard. Tony zegt, dit is lastig kiezen tussen deze twee kanjes uit Emmen. Het zijn dus, het is een battle tussen twee plaatsgenoten. Plaatsgenoten inderdaad, want Jannes komt uit Emmen. En dit is hem. Ga, met de hit medley. Voor Team Tinia. En dat is tegenover. Ja, het is niet helemaal een battle tussen plaatsgenoten. Want het zijn de Lawine Boys die de Henk Wijngaard medley doen. Dus het is wel muziek van Henk Wijngaard, dat wel. Met onder andere Als een Wals.
1: Als een Wals.
0: Even een klein stukje voor Tree.

0: Ik wil naar huis. Nou, goed nieuws, ik ben al thuis. Dus dat is al geregeld. Maar je kan stemmen in de NPO Luisterapp op een van de beide liedjes. Dat is dus de Jannes Hit Medley tegenover de Henk Wijngaard Medley. Stemmen doe je in de NPO Luisterapp. Vanochtend breekt de zon vooral in het noorden van het land goed door. Het is op een lokale bui na droog. Vanmiddag dan verschijnen met name landinwaarts wat buien, soms met onweer. Tussendoor komt de zon er nog regelmatig bij. Het kwik stijgt naar een maximale graad of 17. Morgen dan zijn de meeste buien voor het binnenland weggelegd. Verder wisselen dan zon en wolken elkaar af. Het wordt dan wederom een graad of 17. Vrijdag dan hebben we nog wel wat regen bij 19 graden. Zaterdag 20 droog. Zondag 20 droog. Maandag 20 droog. Oh, dat wordt allemaal wel beter hoor. Het zijn nog geen hoogzomerse temperaturen, maar het wordt niet minder, zeg maar. Een paar dagen door de regen heen. We gaan naar het nieuws, want het is inmiddels 19:30 geweest.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
2: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken.
0: Right, Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie van de AVB, de A4 Den Haag-Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein heb je een half uur extra door een ongeluk. Rechte rijstrook is dicht. A27 Breda-Utrecht voor Lexmond 6. En de A58 Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot een ongeluk. 8 minuten extra. De weg is gelukkig weer vrij. Dat was mooi.
3: NPO Sterren NL. Nederlandstalige muziek.
0: Zometeen hoor je Kido na Fons Feurink.
3: NPO.

0: Guido van der Graaf en waarom nou niet? We zitten in een behoorlijke battle verwikkeld.
1: Marcel in de morgen. The battle.
0: Dan heb ik het over we en dan zeg ik eigenlijk Tinia en ik. Met jou als luisteraar, we doen dit, we're in this together. Je kan ons helpen. Bijvoorbeeld voor Jannes, de hit medley. Gaat het lekker met de stemmen?
2: Ja, het gaat zeker lekker.
0: Gaat lekker met de stemmen? Oké, oh, wacht even, dat is nieuws. Nee, sorry, het nieuws, dat hebben we net gehad. Dat is te saai, dat wil ik niet. Dat doen we straks wel hier om 8 uur. Eerst de hit medley.
3: Ga, doe maar weg. Ik zeg je ga, doe maar weg.
0: Juanes.
3: Je hebt me.
0: Jannes. Hit medley. Kunnen we zo meteen draaien over een, 10 minuten kwartiertje? Dat zou kunnen, zeg ik, want er staat er ook eentje tegenover die ook lekker meeloopt. Dat is de medley van Henk Wijngaard. Van de Lawine Boys. Ja, is ook niet gek. Zou wel leuk zijn om die helemaal weer eens even te horen. Dat is best wel een poos geleden. Heeft gelijk zo'n vrijdagsfeertje, vind je niet? Zo'n vrijdagochtendsfeer.
2: Ja, vind ik ook. Maar ja. op zich... woensdag, we moeten even de week doorbreken. Dus op zich is het ook even lekker voor op de woensdag.
0: Hij is ook lekker voor de woensdag?
2: Ja.
0: Oh, ik denk je, die gaat even voor Jannes ga je nog even een klein predicaat doen. Maar dat prima, dankjewel.
2: Nee, dat wordt gewaardeerd. Ik bedoel, überhaupt gewoon deze twee liedjes.
0: Oh beide. Ja, maar
2: ja,
0: gaan ze niet beide
2: doen. Gewoon de medleys.
0: Oké, nou, laat maar weten welke medley jij het leukste vindt. Je kan het doorgeven in de app. Ik had net ook eventjes in de stories eventjes het linkje doorgegeven van onze Spotify-playlist. Gisteren hadden we het daar even over. Over welke liedjes nog even in ons Mars in de Morgen playlistje moeten op Spotify, weet je nog?
2: Oh ja, ja.
0: En, maar er kwamen nog wat vragen binnen van mensen die zeiden, ja, hoe vind ik dat ding? Ik heb hem inmiddels even in de stories gedeeld. En jij bent bijdrage, dus je kan hem ook even delen.
2: Ja, ga ik even doen.
0: En we kregen net nog een vraag van iemand die zei, ja, wat is dat linkje ook alweer? Nou goed, mocht je het lijstje ook willen op je Spotify, check dat linkje even in @Marcel van de Radio in de stories. Dus Marcel van de Radio aan elkaar. En mocht je denken van, nou, dat liedje dat draaien jullie best wel vaak in de ochtendshow. Dat hoort echt bij de ochtend. Die moet even in het lijstje. Dan geef het even door. Dan gaan we dat even fixen zo meteen. Dat is geen enkel probleem. Ik zit ook te denken van dat liedje wat ik zo meteen wil draaien. Van The Cats. Staat die er wel in? Country Woman?
2: Dat weet ik niet.
0: Dat vind ik echt een Mars in de Morgen plaatje namelijk. Country Woman.
2: Nou, die zou er zeker bij in kunnen. Ja,
0: die zou er wel prima in passen, toch? Oh, die staat erin. Oh, die staat erin. Ah, ik zet het even het lijstje door te spitten. Ja, dat staat erin. Ja, en dan in diezelfde stories heb ik ook een linkje voor het pre-saven van het liedje samen met de Duelisten. Morgen begint het WK natuurlijk. WK voetbal. Ja, en dan moet dat oranje liedje er ook zijn. Dus ik ga er zo'n beetje vanuit, lieve vrienden en vriendinnen, dat hij binnen 24 uur op de streaming staat. Dus dan draai je hem niet alleen meer op de radio, maar dan kun je hem zelf ook draaien wanneer je wilt. Dan kun je hem in je eigen playlistje zetten en delen met je vrienden. Dat is dus alvast de pre-saven. Dus dan heb je hem als allereerste. Maar dan moet je even het linkje even klikken in de stories ook. Nou, dan heb ik wel even genoeg promo gemaakt, vind je niet?
2: Nou.
0: Allemachtig.
2: Zo, dan ga je ook nog even promo maken van mijn TikTok-account.
0: Ja, en volg 10 op. Volg 10 op TikTok. Wat is dat eigenlijk? Wat is jouw account?
2: Ja, gewoon 10 van Wijk.
0: 10 van Wijk?
2: Ja.
0: Maar dat weten heel veel mensen niet, hè? Die kennen jou als Tinus of Tinia.
2: Ja, heet 10 jaar, gewoon 10 jaar. Er reed ook maar één iemand in Nederland, volgens mij 10 jaar. Dus zo moeilijk is het niet.
0: Is er maar één jaar? Kun je dat ergens checken in een
2: dat denk ik, ja.
0: Database met name?
2: Ik heb geen idee hoe ik daarachter kan komen.
0: Ja, vast wel. Dat is toch wel te googlen. Vraag even ChatGPT.
2: Ja, ga ik eens even doen. Maar ja, het is ook zelf bedacht in ieder geval. Want ja, mijn oma die heet Tina. En mijn ouders die dachten, nou, dat vinden we dan niet leuk om al dezelfde naam te doen. Dus ze hebben gewoon bedacht om een i tussen de N en de A te doen, ja.
0: Ja.
2: Het lijkt me niet dat er iemand anders dat ook heeft bedacht hier in Nederland.
0: Maar... Ja, dat weet je toch niet?
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Nou, check dat. Dat is vast maar eens te googlen. Oké, als jij dat even googelt, in de tussentijd gaan we weer eens even lekker muziek draaien, vind je niet? Ik zei al net The Cats met Country Woman. Dat is een topnummertje van The Cats. Misschien wel een van hun leukste liedjes.

bij het opstaan van deze woensdagochtend. Hoor eens even, de vogeltjes fluiten alweer. Gaan we lekker wat muziek draaien, want we zijn er tot 10 uur vanochtend namens de firma Afrotros op Ster NL Radio met The Cats. Country Woman.

0: Het knipperlicht van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Battletje loopt zometeen ten einde. Je hebt nog een minuutje of 5, 6, 7 om precies te zijn om een stem uit te brengen. Er wordt echt onwijs veel gestemd en het ligt nog wel behoorlijk bij elkaar. We hebben dit in de aanbieding. Tinia, welke heb jij?
1: Ja, ik ga vandaag voor de Jannes Hit Medley van Jannes. Ga, ga weg,
0: ik zeg je ga. Daartegenover... De Henk Wijngaard medley. Van de Lawine Boys. Je kan stemmen in de NPO Luisterapp. En zometeen hebben we de winnaar hier te draaien. Het wordt sowieso een medley. Net voor het nieuws van 8 uur. Dat is wel lekker. Ja, er zitten veel appies in de box. Niet alleen voor het stemmen, maar ook mensen die mee hebben gezocht naar jouw voornaam. Ja, Richard uit Utrecht, die denkt dat er wel 700 mensen in Nederland
1: ja,
0: Tinia heten.
1: Dat klopt echt niet, Richard. Dat kan echt niet.
0: Maar dat ook zo. We hebben hoeveel mensen hebben we in Nederland? 17 miljoen?
1: Ja, maar
0: 18?
1: Er kan echt geen 700 mensen Tinia heten. Ik denk dat hij in de war is. Ik denk dat hij in de war is met Tina. Ik denk dat daar op Google ook
0: naar
1: zoekt.
0: Tina zijn er veel meer. Tina zijn er veel meer dan 700.
1: Ja, weet ik niet.
0: Ja.
1: Maar Tinia, dat geloof ik echt. Maar ik vraag me af, want ik zit ook te googelen. Ik krijg het nergens gevonden, Richard. Dus vraag me af waar jij dit vandaan houdt.
0: Erik zegt, er is een Nederlandse voornamenbank, Tinia.
1: Ja,
0: kun je
1: die
0: zien.
1: Heb ik al gecheckt, inderdaad. Maar daar zegt hij dat er niks gevonden is.
0: Tinia. Ja. Ja, het is een bijzondere voornaam inderdaad, maar het is wel weer...
1: Ja, je hebt twee sites van Nederlandse voornaambanken en daar is mijn naam niet in te vinden, dus...
0: Ja, maar ja, dat moet erin te vinden zijn, want jij bent er toch? Je bent toch niet illegaal op de wereld?
1: Ja, blijkbaar.
0: Nee, dat kan niet. Dat kan niet waar zijn.
1: Ja, echt, kijk, vul maar in. Ga maar naar zo'n bank, vul mijn naam in.
0: Ja, rustig, geen paniek. Maar je bent officieel geregistreerd, je bent burger, je staat ergens. Je naam is er.
1: Ja, maar het is dus niet geregistreerd bij die banken.
0: Nou ja, die zullen dat ook ergens vandaan hebben. Dan kunnen die banken ook gelijk per direct ophouden, want dan klopt er niks van.
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Nou, maar dat is toch zo? Jouw naam staat gewoon... Jij bent aangegeven door je vader waarschijnlijk.
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Nee, maar ja, die heeft het gedaan, weet je. Je moeder die heeft jou net op de wereld gezet. Je vader gaat naar het gemeentehuis. Die zegt, ze is er.
1: Ja,
0: we noemen haar Tinia.
1: Ja. Ja, ik heb geen idee. In de voornaambanken ben ik in ieder geval niet geregistreerd. Maar ik denk dat het misschien wel met meerdere mensen zo is. Ik denk dat het meer een beetje algemeen is, denk ik. Die voornaambanken.
0: Ja, maar dan kan de voornaambank ophouden, wat mij betreft.
1: Ja, dat lijkt mij ook.
0: Dan klopt er niks van. Er moet sowieso één Tinia zijn, want die ken ik. Die zit hier bij mij op de radio. Dus, nou, nogmaals, ja, we komen er wel eens op terug. Er is vast iemand die dit kan onderzoeken. Ik wil nog wel even wat anders draaien, want we zitten een dag voor het WK. En Bruce die zegt, goedemorgen Marcel en Tinia, om alvast een beetje in die WK-stemming te komen, zouden jullie Chico even willen draaien met Veegse van het Matje? Alvast bedankt en een fijne werkdag. Groetjes van Bruce uit Alkmaar. Zullen we die even doen?
1: Ja.
0: Is toch leuk eventjes. Veegse van het Matje. Chico. Gooi je haar los. Gooi je haar

0: Chico en Veegse van het matje. Het is tijd om de battle maar af te ronden, Tinia. Ook al is het 40 seconden voor tijd. Het gaat niet meer gelukken, denk ik, om dat in te halen.
1: Nou, in die 40 seconden kan ik nog even dat ik wel achterweg komen dat er één iemand Tinia heet en dat is een paard.
0: Hoezo dat
1: ja,
0: nou weer?
1: Ik heb even mijn naam gegoogeld en ik zie in één keer een site van een manege.
0: Een manege?
1: Dat er een paard is geregistreerd met Tinia bloedlijn. En dat er dus een eerste generatie paard is dat Tinia heet.
0: Nou, fantastisch. Maar het schijnt wel dat jij, dat hebben we inmiddels wel achterhaald. En dan houden we er ook over op. Maar je hebt een extreem, wat stond er ook maar weer? Zeldzame voornaam.
1: Ja, en het is zeg maar zo, als jouw naam meer dan 10 keer wordt gebruikt in Nederland, dan komt het pas in zo'n voornamenbank te staan.
0: Dus jij staat er niet in, daarom. Dus zijn er minder dan 10 die deze naam hebben. Oh, ja. Bijzonder zeg. Nou, dan van harte daarmee met dit feit.
1: Dankjewel.
0: Dan is het inmiddels inderdaad 5-8 en dan kunnen we de exacte eindstand geven, want het is geworden.
1: Ja, met 61% van de stem heeft gewonnen Jannes met de Jannes Hit Medley.
0: Jij grote blij?
1: Grote blij.
0: Mooi zo. Nou, ga maar eens even lekker genieten. Dan trek ik nog even een bakkie koffie uit de keuken. Dan gaan we zo meteen op naar deel 3 alweer van de ochtendshow voor deze woensdagochtend. Ga!

0: Groot Ros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van de Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jeroen, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Het is niet zo heel druk hoor. De A2 Den Bosch Amsterdam voor Breukelen. 7 minuten door een kapotte auto. Klein half uurtje op de A58 Bergen op Zoom naar Breda voor de Wouwse Plantage. Komt door een ongeluk, linkerrijstrook is daar dicht. A58 Breda naar Eindhoven voor Oorschot 7 minuten. En de N348 Zutphen Deventer voor Epse. Daar heb je door een ongeluk een half uurtje extra.
0: Marcel de Vries.
4: Ja, goedemorgen. Woensdag, breek de week. Laat maar weten waar je muzikaal zin in hebt. Dat mag in de NPO Luisterapp. Lil Kleine en Samuel Welten. Hoor je zo meteen naar Yves Berendsen en Lust.
5: De nummer 1.
0: In Nederlandstalige muziek.

0: Lil Kleine. En de meest succesvolle Nederlandse zanger momenteel. Samuel Welten. Maak me nou niet gek. In de ochtendshow Marcel in de Morgen. En Marcel is niet alleen, die doet het met Tinia.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jonge dame.
1: Hallo.
0: Hallootjes. Het is wel mooi om te lezen dat je bent niet alleen, zeg maar, in... want we hadden het net even over jouw voornaam, dat die best wel bijzonder is, zeg maar. Want er zijn maar weinig van, blijkt in Nederland, die zo heten. Het is Tina met een I ertussen, Tinia. Maar Sebastiaan, die doet even een... met een E is dat, Sebastiaan, die doet een appje. Zegt, goedemorgen Tinia, gefeliciteerd met... Mijn naam is Sebastiaan. Dan staat er ook niet, zijn er ook maar weinig van. Minder dan 3 in Nederland. Maar dan dacht ik van... Wie heeft er nog meer zo'n bijzondere voornaam? Ja, ik niet. Ik heet gewoon Marcel. En er zijn heel veel Marcelles, Marceltjes, Marcello's. Die zijn er in Nederland. Maar wie heeft er nog meer een bijzondere voornaam? Waarvan je zelf al weet van... Nou ja, ik behoor wel tot die categorie. Buitencategorie. Kijk, en je bent dan niet... kijk, dus zoals een oude wijze man ooit zei... Kijk, ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd.

0: Shinzatsu.
1: Hij zegt eigenlijk van, het gaat niet om je voornaam, het gaat erom hoe je je van binnen voelt. Dat zegt hij eigenlijk.
2: Ja. Nou ja, officieel is mooi bij zijn eigen manier. Officieel is Tinia natuurlijk ook niet officieel mijn naam. Het is mijn roepnaam.
1: Oh?
2: Ja, ik heb eigenlijk twee in de voornamen eigenlijk.
1: Twee voornamen. Ja. Hoe heet jij dan?
2: Ja, dat heb ik toch wel eens vaker gezegd, of
1: ik
2: niet?
1: Ik ben het alweer kwijt, joh. Dat,
2: ja, jij hebt ook een grap getrouwd, hè? Wat was dat ook alweer?
1: Nee, doe eerst die van jou even.
2: Martina Hendrika heet ik eigenlijk.
1: Martina Hendrika?
2: Ja.
1: Martina.
2: Maar hoe heette jij nou ook weer? Want dat was echt zo grappig.
1: Henk.
2: Nee.
1: Henk de Vries,
2: nee, zeg het nou eens even. Henk. Hoe heet jij nou ook alweer? Dat was...
1: Nou, ik ben er heel trots op, want ik ben vernoemd naar mijn opa, die niet meer leeft, en mijn oom, die jij onlangs hebt gezien.
2: Wat was het nou ook alweer?
1: Mijn opa, die heette Marcus.
2: Marcus. Ja,
1: Marcus met de K.
2: Ja.
1: Zo heet ik officieel. En mijn tweede voornaam is een Friese naam, Jelke. Is dat.
2: Jelke, ja. Marcus Jelke. Jelke.
1: Marcus
2: ja.
1: Jelke. Ja, dat is mijn officiële naam en we noemen hem Marcel. Ja. Ja, dat is mijn naam.
2: Ja, maar ik denk dat er inderdaad wel meer mensen zijn die in Nederland met een roepnaam die niet heel veel voorkomt.
1: Nee, nou, laat maar weten in de app. De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen was in het eerste kwartaal van het jaar 5% lager dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat energiecentrales minder steenkool gebruikten en er meer stroom werd opgewekt met windenergie. Ook huishoudens verbruikten minder aardgas. En daarnaast lijkt het dure tanken ervoor te zorgen dat er minder uitstoot door het verkeer is. Kamperen in Europa, dat wordt steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers zijn campingprijzen in 6 jaar tijd gemiddeld bijna 25% gestegen. Kroatië is opnieuw het duurste kampeerland van Europa, terwijl Turkije juist het goedkoopst is. In Nederland kost een campingovernachting voor een gezin gemiddeld ruim €39 per nacht. En ben jij volledig datingmoe? Je bent niet de enige. Dating-apps die proberen met kunstmatige intelligentie nieuwe gebruikers aan te trekken. Steeds meer mensen zijn namelijk klaar met eindeloos swipen, ghosting en oppervlakkige matches. Apps als Tinder en Bumble die zetten daarom AI in om betere matches te maken en gesprekken op gang te helpen. Oh? Nou ja, handig. Swipen, ja, dat is ook een man. Je kan hem beter de kroeg in, denk ik.
2: Ik heb wat afgeswiped, holy moly.
1: Heb jij, ja? Heb je het uitgespeeld?
2: Ja, ik had het op een gegeven moment gewoon bijna uitgespeeld. In ieder geval bij mij in de buurt wel. Ja, ik had op een gegeven moment gewoon een zere vinger van swipen.
1: Maar heb jij ook veel gedate dan?
2: Nee, helemaal niet.
1: Dat niet?
2: Nee, ja, ik kwam gewoon niks bijzonders tegen.
1: Oh?
2: Ja.
1: Je kwam niks bijzonders tegen. Maar uiteindelijk heb je het niet op de swipe gevonden.
2: Ik heb het gewoon op de ouderwetse manier eigenlijk.
1: Ja, dat is toch ook het allermooist. Gewoon
2: ja,
1: real life.
2: Al ken ik wel echt heel veel mensen. Volgens mij is de helft van mijn vriendengroep kent elkaar van Tinder.
1: Oh ja?
2: Stelletjes ervan. En,
1: is ook niks mis mee?
2: Mijn familie ook. Nee, zeker niet. Dus ik ken wel heel veel mensen die elkaar kennen van Tinder. Maar ja,
1: nou, het is wel zo, als je iemand vindt op de swipe, op de app, zeg maar, dan is het wel handig om zo snel mogelijk af te spreken. Want dan weet je gelijk van, dit...
2: Heel vaak dan ouwehoer je met mensen 2 weken... en dan is het daarna één keer voorbij.
1: Ja, dan heb je elkaar gezien, dan is het... Dan hoor je die vogeltjes, die krekels, die hoor je dan. Stilte op de lijn.
2: Word je geghost.
1: Inderdaad. De dag begint droog, veel zon, vanmiddag kans op stevige buien, onweer en hagel, 15 tot 18 graden. Gaan we zo meteen nog even spelletjes spelen?
2: Ja, is goed.
1: Gaan we zo meteen doen. Vrienden, het is bijna 8:15 op deze woensdag. Ga even een liedje doen van Johnny Lyon.

0: WNL, op je radio. En ik dacht alleen in Dallas, want Dallas is aanstaande zondag het toneel voor de eerste wedstrijd van ons Oranje. Nederland tegen Japan, zondagavond 10 uur. En vandaar deze van Johnny Lyon. Alleen in Dallas.
1: Ik was er nooit gevraagd.

0: sterretje van onze Rutger. Ja, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten met z'n twee. 9:30, we gaan even spelletjes spelen. Wij gaan spelen onze 06 roulette. Dus telefoon in aanslag, zou ik zeggen.
1: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
2: Draai je het paletje rond en rond en in het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
3: Ja. Yeah. Dit is 06 roulette.
0: 06 roulette.
2: Dat zal.
3: 06 roulette.
0: Ik zag dat Lin, die had ook Raymond van Barneveld aangevraagd. Raymond van Barneveld, Rutger van Barneveld.
4: Raymond van Barneveld.
0: Nee, maar hier staat... Nee, wat zij schrijft, kan je de nieuwe van Raymond draaien? Zwoele zomernachten. Dus ik denk, hè? Nee, Rutger van Barneveld. Dus ik zeg Raymond, maar Rutger bedoel ik. Zij schrijft Raymond, Raymond van Barneveld. Dat zou ook wat zijn. Raymond en Rutger.
4: Ja.
0: Mooi duo. Raymond en Rutger.
4: Ja.
0: Zwoele zomernachten. Nou, Lin, hoop dat je blij bent. Hoop dat deze wel goed was, want het was niet Raymond, hè? Sorry. We gaan even 06 roulette spelen voor onder andere de Sterren NL Big Shopper. Alsjeblieft. En dan een getalletje.
4: Ja,
0: of twee.
4: Komt-ie. Nou, dit was een snelle vandaag. Even, even omdraaien.
0: Ik vind er niks aan, die snelle altijd.
4: Nou, hoezo?
0: Nee,
4: dat is lekker makkelijk, lekker snel.
0: Oké. Okay.
4: En ja, hij is snel gevallen op twee cijfers vandaag. Dubbele drie.
0: Ach, ook nog eens, ook nog eens lastig. Ook nog eens lastig drie.
4: Ja, helaas. Het is erop gevallen. Kan er ook niet zo doen.
0: Ja, ik wel, volgens mij. Maar goed, ik mag niet meedoen. Heb je 2x3 in je nummer ergens na de 06... dan mag je 10 jaar even lastigvallen. Ga ze maar eens even flink spammen in de NPO-luisterapp met het woord
4: nee,
0: jackpot.
4: Nee, niet doen, want dan word je geblokkeerd.
0: Ja, nee, maar dat is alleen als je heel vaak achter elkaar gaat appen. Kijk, je moet er wel wat ruimte tussen laten. Anders gaat de computer zien van, hey, dit is spam. Ja, duh. Je kan prima 10 keer appen dat, als er maar een paar seconden tussen zit. We hadden het nog over die bijzondere voornamen. Want jij bent inderdaad in goed gezelschap. Zo hadden we al Sebastiaan. Met een E na de S. En Anto zegt, mijn vriendin die heet Angevera. Angevera. Dat is een mooie naam zeg. Mijn zoon die heet Sidjay.
4: Sidjay. Oh ja,
0: Sidjay,
4: leuk.
0: Maar dan met een D ertussen.
4: Leuk.
0: Sidjay, zegt Patrice. En even kijken. Mijn dochter heet Fanna, zegt Arnoud. Fanna.
4: Fanna, oh.
0: Ook wel mooi met een V, Fanna. Roger. Roger zegt, mijn vrouwtje heet Cheyenne. Hoor je ook niet zo vaak. Cheyenne, nee. En Albert zegt, mijn naam is Albert. Mijn vader heet Albert. Dus moesten ze creatief zijn. Albert en Albert, eten.
4: Albert en Albert.
0: Albert en Albert, eten. Mitchell, die zegt, hallo toppers van Sterren. Ik heb zelf geen aparte naam, maar mijn moeder die heet Fentine.
4: Oh,
0: ook wel een mooie naam. Ik heet Leroy, hoor je ook niet zo vaak. En 10 jaar, mijn vriendin, die heet ook Martina. Leuk feitje. Ach, zeker een leuk feitje, ja. En hier nog een appje van Rinaldo.
5: Ik heb even op de Nederlandse voornamenbank gekeken. Maar daar heb je er daar niet zoveel aan. Want mijn naam, die komt ook helemaal niet voor.
0: Oh.
5: Rinaldo. Volgens mij zijn er heel veel Rinaldo's in Nederland.
0: Dat denk ik ook, ja. Denk het wel, dat is niet een hele onbekende naam of zo. Dat Rinaldo, nee. Ik zat vroeger met 3 Patricia's in de klas, dus mijn kinderen die heten Daily en Dio. Waren ze ook niet altijd even blij mee, maar geen dubbele namen in de klas.
4: Sascha zegt, mijn vrouw heet Juanita.
0: Juanita?
4: Ja, ik weet
0: Ja, je schrijft Juan, maar het is Juanita, zeg je. Juanita. Juanita.
4: En Lisa zegt, onze dokter heeft Nanook.
0: Nanook?
4: Ja, daar komt ook niet zoveel voor.
0: Oké, en Lando die zegt, mijn naam, die hoor je ook niet zoveel. Lando. Lando Norris, denk ik dan.
4: Ja, Lando Norris dacht ik ook meteen
0: aan. Of zeg je Lando?
4: Ja, dat zou ook kunnen, ja.
0: Ilona zegt, mijn kleinzoon heet Miguelo. Michailo.
4: Michailo.
0: Miguelo.
4: En Martijn zegt, onze zoon heet Julen.
0: Julen?
4: Ja, Julen, met een streepje op de E.
0: Mooie namen zijn er allemaal bedacht,
4: hè? Ja, ook allemaal wel bijzondere namen.
0: Mijn vrouw heet Dorothea. Dorothea, roepnaam Doreen. Ah, is ook mooi. Mijn zoon heet Bentley. Oh?
4: Ja, dat kan
0: En mijn
4: ook.
0: Zoon heet Les, zegt Patrick. Les.
4: Les, nou, ja, kan ook.
0: Dan weet je wat ze daarvan zeggen, hè? Less is more.
4: Less is more, ja.
0: Sowieso. Nou, dankjewel allemaal voor het delen. Als je nog mee wilt doen met de jackpot, dat kan hoor. Je hebt een half uur de tijd ongeveer. Nou, 20 minuten. Laat het daarop zetten. 2x3.

0: Senna en...
1: Alles, alles, alles heeft een reden.
0: Alles, alles, alles. Heb je 2 maal een 3 in je nummer... dan mag je Tinia even lastigvallen met een appje. Je stuurt jackpot voor wat leuke prijzen. 2 maal een 3.
2: Hij voor

0: als een stekker.
1: Eerst het weerbericht met onze Jan.
0: Jan de Weerman. Wow, wow, wow, Jan de Weerman.
1: De weatherman.
0: Wat wordt het weer, Jan de Weerman? Schijnt de zon misschien vandaag?
1: Nou, laten we het hopen, Jan.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is in het zuidoosten geregeld nog zon en daar is het droog. In het noorden en midden is het bewolkt. De wind is zuidwesten en die is matig. Later in de middag weer buien met hagel en onweer en windstoten. Temperaturen 17 graden. En hier onze spreuk. Roep de haas luid bij donderweer.
1: Ja.
2: Dan keert de rust vaak langzaam weer.
1: Mooi, dankjewel Janneman. Dan tot morgen overigens. Gaan wij naar het nieuws van inmiddels 8:55.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
4: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
3: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken.
1: Dankjewel, Jeroen. We gaan straks overigens nog even bellen met de Oranje Straat. Die is in Den Haag, Tines, hè?
5: Ja, Tines. Dat klopt.
1: Oké, dan gaan we zo meteen... wanneer doen we dat? 8:15 ongeveer, hè?
5: Ja, zoiets.
1: 8:15. Kijken we nog even naar het verkeer. De meldingen van de ANWB, de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord heb je een kwartiertje door een ongeluk. De A27 Almere-Utrecht voor Eemnes, half uurtje extra rijden. En de A58 Bergen-op-Zoom naar Breda voor de Wouwse Plantage. 17 minuten door een ongeluk. De weg is daar gelukkig weer vrij.
6: NPO Sterren en L.
7: De nummer 1.
6: In Nederlandstalige muziek.
1: Zometeen Justin de Wild na Theo.
6: NPO
7: Sterren en L.
1: Theo Diepenbrock met zijn troubadours. Als

0: Justin de Wild en Cheerio.
1: 06 Roulette.
0: Spelen we vandaag 10 jaar met twee cijfers.
2: Ja, 2 keer 3 vandaag.
0: 2 keer 3. Heb jij die?
2: Nee.
0: Is dat denk ik net zo lastig als al die voornamen die we vanochtend hadden? De moeilijke voornamen.
2: We krijgen er nog steeds een hoop ingestuurd.
0: Dat is niet normaal, hè? Er zijn er echt heel veel. De club van bijzondere voornamen. Daar zou je eigenlijk een club voor moeten hebben.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat je alleen maar naar binnen mag.
3: Dit feest is alleen maar voor mensen met een bijzondere voornaam.
0: Ja. Nou, die heb ik niet. Dus het gaat niet...
2: bij jou heet er wel heel veel mensen in Nederland Marcel, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel, toch? En Marcus ook wel.
2: Marcus ook, ja.
0: Jawel. Mijn tweede naam niet. Daar kom ik mee weg.
2: Maar ik denk dat in Friesland wel een aantal mensen Joke heten, denk ik, of niet?
0: Vast wel, ja, zeker. Ja, die zijn er, hoor. Oké, het is wel mooi. André die zegt, ik moest toch even de app installeren, maar mijn zoontje heet Borre. En daarna kwamen er pas achter dat er boekjes zijn van Borre. Die zijn er inderdaad, ja. Ken jij die boekjes?
2: Nee.
0: Borre. Och, wat was dat ook maar weer? Dat was een beest, toch? Dat was toch een borre.
2: Ik heb geen idee. Boekjes.
0: Wacht. Dan komt mijn ding. Ik ga gelijk naar borrelplank. Borre.
2: Borre. Oh, ik zie dat is een soort...
0: Een poppetje.
2: Wat is het? Een pop in een soort katje?
0: Nee. Het is niks. Het is fictief, denk ik. Het is een poppetje.
2: Ja, een poppetje.
0: Borre. Oké. Nou, leuk zeg. Hey. Dat is ook weer zo. Ik wilde nog even zeggen, binnen nu en 24 uur... dan komt de oranje plaat waarschijnlijk in de ether, op de streaming.
2: Oeh, spannend.
0: Gisteren ook weer heel veel vragen van mensen die mij of DM sturen... of zelfs via, TikTok, jouw medium. Het is jouw medium. Allemaal berichten sturen van, ja, wanneer komt die nou? Ik kan hem niet vinden. Is ook nog niet te vinden. Ze hebben het over de doellezen... Featuring, zo noem je dat dan, en Marcel de Vries. En het liedje Oranje, dat komt waarschijnlijk morgen, als het WK gaat beginnen, dan is het er, jongens. Maar als je hem wilt pre-saven, dat kan alvast, want dan ben je als eerste, zeg maar, heb je hem op je streaming. Dan moet je even op het linkje klikken. Nou ja, niks moet natuurlijk, het is gratis, jongens. In mijn stories, daar staat wel even een linkje, @Marcel van de Radio. En dat gaat dan om de Instagram. Ook wel op TikTok trouwens. Ja, ik ga jou achterna. Ik ga een beetje in de slipstream van jou.
2: Nou, heel goed. Heel goed. Ja. Dan gaan we samen een beetje boemeren op TikTok.
0: Boemeren. Dat doe ik overal.
2: Ja, maar inderdaad.
0: Voel je ook een boemer op TikTok?
2: Nou, ja, eigenlijk wel.
0: Nou, vond ik niet hoor. Want gisteren had je een heel hip videootje met je nieuwe jasje.
2: Ja, dat klopt. Maar af en toe denk ik echt... Ik zat gisteren ook weer te kijken van hoe werkt dit ook alweer allemaal? Hoe moet je dit doen? Hoe kan je dingen toevoegen en zo? Met teksten en zo en dat soort dingen. En ja. Ik weet echt nog niet alles.
0: Nee, maar dat aldoende leert men,
2: hè? Gisteren bijvoorbeeld zat ik ook te zoeken hoe je dat je stories kon plaatsen op TikTok. Ik had geen idee. Ja,
0: kan ook nog. Maar heb jij... ga je je schaamte ook voorbij en ga je en publiek vloggen?
2: Ja, weet ik. Dat wil ik misschien wel eigenlijk wel doen. En vooral eigenlijk samen met jou misschien nog wel. Gewoon hier zo. Een vlogje maken als we hier in een radiostudio zitten.
0: Oh ja, maar dat is niet en publiek. Dat valt wel mee. Dat is onze eigen habitat is dat. Maar je moet eigenlijk... Als je op straat bijvoorbeeld bent, zou je dan zomaar...
2: Oh, zo bedoel je?
0: Ja.
2: Nou, weet ik niet.
0: In het openbaar. Dat je dan... Je ziet mensen dat overal doen. Bijvoorbeeld in de trein staat. Weet ik het?
2: Ja, dat weet ik niet zo goed.
0: Gaat iedereen naar je kijken?
2: Daar ben ik wel... dat durf ik denk ik nog niet.
0: Nee. Ah ja, dat komt nog wel. We hebben het er over een jaartje hebben we het er weer over.
2: Ja, dan is het allemaal weer misschien hopelijk heel anders. Ik ben er al lang mee gestopt.
0: Nee. Ik zei het al, 3 maanden moet je sowieso.
2: Ja, oké. Ik ga 3 maanden volhouden. En ik denk dat ik er over 3 maanden ook helemaal klaar mee ben.
0: Oké. Wij zijn bijna klaar met het spel. Je mag toch even meedoen met de 06 Roulette. We gaan nog even 2 liedjes draaien. En dan willen we echt iemand in de uitzending die de prijzen gaat pakken. Onder andere de Sterren NL Big Shopper. En wat andere leuke prijzen. Als je 2 keer 3 in je nummer hebt. En ik ga even een liedje draaien uit onze playlist op Spotify, Tinia.
2: Leuk.
0: Nieuw liedje van Mike Versteeg. Hartslag van je heupen. Hartstikke leuk liedje is dat.

Op deze woensdag waar het een graadje op 17 gaat worden. Vanmiddag dan krijgen we weer buien met onweer. Bereid je maar vast voor. En de langste file momenteel op de A27. Ook bijna de enige. Almere richting Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes. Daar heb je een minuutje of 38.

0: Da en de Munnik en het regent zonnestralen.
1: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: De enige regen die nog een beetje, hè, die nog leuk is. De zonnestralenregen. 10 minuten voor 9, tijd voor een winnaar of winnares. Tinia, de vraag aan jou is, wie hebben we aan de lijn?
2: Wij hebben aan de lijn Jort uit Kaatsheuvel.
0: Hey, uit de Kets. Jort, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen, Jort. Hoe is het?
3: Ja, goed, en met jullie?
2: Ja, goed. Ja, zeker.
0: Ja, goed, Tinia. Ja, ik kan Tinia niet in de ogen kijken, Jort, of ze het meent of niet meent. Dus ik weet het niet. Ik zie haar niet vandaag.
3: Maar wel, hoor.
0: Ik ga er wel van uit, hoor. 9 van de 10 keer gaat heel goed. Die ene keer dan is het hel en verdoemenis, maar dat ga ik niet. Valt mee. Nee, valt mee. Nee. Nee, dat gaat goed.
3: Tot maandag naar een zwaar weekend.
0: Maandag, ja.
2: Nou, dat is een nee, ook niet.
0: Dat is meer als er iets tegen zit, zeg maar. Als de computer wordt net voor 1 minuut voor 6 wordt herstart door een update.
2: Ja, dat
0: dan
2: is
0: hoor je haar vloek en tieren, ja.
2: Dat is irritant.
0: Ja, ja. Maar goed, dat hebben meer mensen. Wat doe jij precies, Jort?
3: Ik zit in de infrawerkzaamheden. Ik ben op dit moment in Rotterdam, verkeersborden aan het zetten.
0: Verkeersborden in Rotterdam? Want anders dan gaan ze de verkeerde kant op. Of moet je het verkeer tegenhouden, of wat doe je?
3: Ja, zulke dingen. Of bij elektrische laadpalen doen wij heel veel werkzaamheden uitvoeren.
0: Oké, elektrische laadpalen. Maar niet om te plaatsen, of doe je dat?
3: Ja, tijdelijke verkeersmaatregelen aanbrengen en de verkeersborden bij de desbetreffende laadpalen.
0: Oh ja, ja, ja, ja. We hebben er hier te weinig, dus je kan hier ook nog even komen, Jort.
3: Nou,
0: zeg ik inmiddels zelfs.
3: Aanvragen, als je was.
0: Een offerte aanvragen. Nee, ik kan hem niet bij huis hebben, want ik heb hier geen oprit, maar. Op de publieke parkeerplaats. Maar dat mag je niet zomaar plaatsen, hè? Dat moet allemaal via gemeentes en zo. En
3: ja, dat klopt inderdaad.
0: Hele toestand. Nou, dat is voor een later zorg, Jort. Wij gaan eens even jouw nummer tegen het licht houden. Een 3 was het, hè?
2: Ja, zeker.
0: Oké, en?
2: Ja, die heeft hij.
0: Anders zouden we hem ook niet aan de lijn hebben natuurlijk. Jort, gefeliciteerd.
3: Hartstikke bedankt.
0: We gaan even een leuke prijs opsturen. Heb een mooie dag in Rotterdam. En voor straks ook weer een veilige rit naar de Cats.
3: Komt goed, van hetzelfde.
0: Okay. Mooie dag.
3: Hoi.
0: Hoi.

0: Amar. Zeg wie is de mol? En maak je bekend. Wie is de mol? Nou, sowieso John en Linda. En we hadden nog een andere John West en Lange Frans. Met alles wat ik zoek. Morgen dan begint het WK voetbal. En de Oranjestraat in Den Haag is er bijna klaar voor. Alleen is er wel vlak voor de aftrap ineens discussie ontstaan over de versiering. Oh jee. Zometeen gaan we even bellen met Danny Swennis. Hij is daar van de Oranjestraat en wil even weten hoe de vlag erbij hangt. Of in zijn geval, Tinia, hoe de vlaggetjes erbij hangen. De slingers zetten er heel veel. Niet normaal wat daar allemaal aan versiering
1: hangt.
0: Zo, die zou zeggen, die hebben tot op kerstdagen nog wel werk om alles weer af te trekken. Goeiedag. Zometeen daar meer over hier in de ochtendshow. Marcel in de morgen. Dit zijn Nick en Simon, de soldaat.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
4: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
2: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
5: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
6: Zou ze ook morgen willen invoeren?
5: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
2: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Jeroen, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Het is een hele rustige ochtendspits geweest. Zijn er nog een paar files. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht-Noord heb je een kwartiertje door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en je wordt daar over de vluchtstrook geleid. De A20, daar is de meeste vertraging. Hoek van Holland naar Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam. Heb je 40 minuten door een ongeluk, er is 1 rijstrook open. En de A27 Almere-Utrecht tussen Almere, Hout en Huizen. Een minuutje of 6.
1: Marcel de Vries.
7: Ja, goedemorgen. Deze woensdagochtend. We breken de week. Zometeen gaan we bellen met de Oranjestraat in Den Haag. De historische feiten heb ik zo meteen voor je. Maar eerst muziek van Mike Peterson. En dat doe jij.
8: De nummer 1. De nummer 1.
1: In Nederlandstalige.

0: Dan nog even één keer. Nog één keer. Lach, leef, huil en bid.
1: Dus ik lach, leef, huil en bid en bewonder elke dag.
0: Akkoord. Frank van Etten. Lach, leef, huil en bid. Daarvoor Mike Pietersen en dat doe jij.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Beetje geschiedenis, Tinia, jouw onderdeel.
3: Ja, zeker. Ik ben er weer klaar voor.
0: Nou, let eens op. Vandaag op deze dag op 10 juni in 1610... vestigen de eerste Nederlandse kolonisten zich op Manhattan. Het eiland groeit er later uit tot het hart van New York. Met bekende plekken als Wall Street en Central Park. 1610. Manhattan. Ik ben er nog. Ik sta nog hoog op mijn bucketlijst.
3: Oh, bij mij
0: New
3: ook.
0: York.
3: Bij mij ook.
0: Nou, lijkt me fantastisch om die gekte daar te zien.
3: Ja, en het is helemaal niet zo ver vliegen. Het is maar 6 uurtjes.
0: Nou ja, 6 uurtjes.
3: Nou ja,
0: na 3 uur verveel ik me de tering.
3: Ja, maar na 5, 6 uurtjes vlieg je volgens mij ook naar, hoe heet dat, Gran Canaria en Tenerife en al die landen volgens mij.
0: Zo. Dus, ja, ben ik ook niet zo vaak. Ik heb nu wel in mijn hoofd om misschien naar Griekenland te gaan met mijn zoon.
3: Oh, ja. Griekenland, leuk.
0: Maar ja,
3: zit je ook al een uurtje of 4 in het vliegtuig, hoor.
0: Het is maar net welke kant van Griekenland je zit.
3: Ja, dat klopt.
0: Als je nou bij, hoe heet dat, Corfu zit en zo.
3: Ja,
0: of je zit aan Kreta kant, dat zit nog wel verschil, hoor.
3: Ja, dat is zeker, dat klopt.
0: In 1943 vraagt Laszlo Biro het octrooi aan op de balpen. De Hongaarse journalist is klaar met de lekkende vulpennen en bedenkt een systeem met een rollend kogeltje. Een uitvinding die we nog elke dag gebruiken. Ik heb nog wel geschreven met die vulpen inderdaad.
3: Oh, ik ook op school.
0: Oh, die gingen op. Als ik er nu aan denk over dat papier.
3: Ja,
0: ach,
3: en dat. Oh, ik krijg kippenvel. Kippenvel van inderdaad als ik er aan denk. Ja.
0: Oh, met die punten over dat papier. Oh, verschrikkelijk.
3: En ik had altijd dat mijn pink onder de inkt zat.
0: En de pink?
3: Ja, omdat het zeg maar, dan schreef je erover en dan ging je een beetje naar boven met je hand. Ja. En dan was het boven wat je, het zinnetje erboven wat je aan het schrijven was.
0: Ja.
3: Dat was dan nog niet helemaal, niet helemaal droog.
0: Ja, dan zat je eronder.
3: Ik had altijd een blauwe pink.
0: Ja,

0: loop ik.
1: En op een gegeven moment hadden wij... volgens mij bestaat dat niet meer. Die Stabilo-pennen, volgens mij.
0: Stabilo?
1: Ja, volgens mij heet dat zo. En dat waren ook van die soort vuldingen, maar dat lekte dan weer niet of zo. Dat was weer een soort moderne versie van de vulpen.
0: Stabilo. Ik ken alleen de Biostabilo, ken ik.
1: Ik weet, of weet het gisteren, ik heb geen
0: Instabiel.
1: Idee. Er waren allemaal van die leuke kleurtjes, dat weet ik nog wel. Volgens mij bestaat dat al lang niet meer, maar...
0: Geen idee. In 1983 maakt Henny Huisman zijn televisiedebuut tijdens de KRO Zomeravondshow in Slagharen. Zijn playbackwedstrijd slaat zo goed aan dat hij later zijn eigen playbackshow krijgt. Nou, dat was, had natuurlijk de soundmixshow, maar je had ook de mini-playbackshow. Kijk even een klein stukje. Met z'n allen. Fantastisch. U blijft er voor thuis, man. Henny. Fantastisch druk. Henny was daar zo goed mee met die kindjes. Omdat, en dan mocht je naar de verkleedruimte. Dan kreeg je een pakje aan. Dan leek je helemaal op de artiest die je wilde imiteren. Prachtige shows. Dit was voor jouw tijd, Tinus.
1: Ja, dit is echt voor mijn tijd, ja.
0: Prachtige tijd, Henny. Echt fantastisch op tv. Met dit soort dingen. Ik vond hem ook met Soundmix Show, maar ook de Surprise Show was ook zo leuk. Maar goed, dan hebben we het over andere tijden. Inmiddels 9:12 over tijd gesproken. Zometeen dus de Oranje Straat in Den Haag gaan we even mee bellen. Want daar is enige consternatie.
1: Oei.
0: Oei. Zometeen meer over. Paradeplaat ook onderweg. Maar eerst ga ik even een liedje draaien van de Heino's.

Nou, no worries, geen paniek, want we zijn er gewoon 24/7. De dag begint droog, veel zon, vanmiddag kans op stevige buien met onweer en hagel en temperatuur vandaag tussen de 15 en 18 graden.

0: en Shaq en Baco in Monaco. 19 over 9, dames en heren. Een dag voor het WK voetbal. Want nog eens een nachtje slapen en dan is het eindelijk zover. Kijken heel veel voetballiefhebbers kijken hier naar uit. In Den Haag daar ook. Daar is de beroemde Oranjestraat al weken bezig met de voorbereidingen. Maar vlak voor de aftrap is er ineens discussie ontstaan. Niet over voetbal, maar over bomen. De Partij voor de Dieren die vindt dat een deel van de versiering weg moet. In de Oranjestraat dan denken ze er heel anders over. Tijd om even bij te praten met onze vrienden daar. Vriend Danny Zwennes hebben we aan de lijn. Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen met Jeroen van de Boom. Goedemorgen.
0: Jeroen van de Boom. Ja. Nou, dit is toch ook wel wat, Danny?
1: Ja, echt, hè, jongens. Het wordt steeds gek in het land, echt. Maar ik weet niet of je gisteren RTL 4 hebt gekeken. Dat was een deskundige. Dat was een deskundige. Een jongen die had alles uitgelegd. Tot alles gewoon doorgegaan. En het kan helemaal geen kwaad voor de boom. Het is zelfs nog beter voor die ongedierte. Nou, ik heb er helemaal niks mee met ongedierte. Wat ik daar zeg, die mag de Partij van de Dieren lekker in zijn huis nemen. Al die ongedierte. Ik heb daar niks mee. En de straat is mooi oranje. De mensen worden er vrolijk van. En het lijkt wel, als je ergens vrolijk van wordt, tot er even de kop wordt ingedrukt van jongens, je mag niet vrolijk wezen, want dat willen ze niet.
0: Er worden heel veel mensen, Danny, worden er blij van. En dan is er waarschijnlijk een heel klein groepje die zegt van ja, maar dit is niet goed, die bomen. En dan dat ongedierte, dat er kan dan... Ja.
1: Luister, dat is dan een heel klein groepje. Voor mij is maar één persoon, volgens mij. Want ik heb die reacties zitten lezen gisteren. Ja. Ik ga wel eens een beetje reacties lezen. Ik doe bijna nooit, want het interesseert me weinig. Ja. Maar ik bedoel, we hebben ons huiswerk heel goed gedaan. We weten wat we doen. En we doen het al van 1988 in straatje achteraan. Toen zijn we in het jaar 2002 hier komen wonen. Dus 24 jaar lang hebben wij de bomen ingepakt, elke 2 jaar. Ja. En dat is anderhalf maand zijn die bomen ingepakt. Ja. Luister, als ik aan hem vertel, de wortels schieten hier de grond uit, de tegels schieten uit de grond. De bomen zijn al nooit zo mooi groen geweest.
0: Nee.
1: Ik weet niet, en dat heeft de jongen uitgelegd. Het is echt voor de economische, ik weet niet of de gozer het was, die had verstand van bomen. Maar het gaat echt nergens over.
0: Nee, maar Danny, is hetzelfde als mensen zeggen van ja, met de uitstoot van auto's, het gras langs de weg is nog nooit zo groen als daar.
1: Ja, joh, daarom hebben ze het over, joh. Weet dat je, je mag gewoon geen plezier hebben. En, en dan zeg ik, ik denk dat hij ook nog een leuke verjaardag heeft gehad, dat er nooit op zijn verjaardag in een versling opgang of zo. Dat hij daar zeggen denkt van, daar kunnen we ook maar voor tegen zitten.
0: Nee, dat is ook niet zo. We laten het voor wat het is. En die bomen lekker ingepakt houden dan maar. Ja. Hè? En anders ervoor gaan liggen. Maar zijn jullie, want het is een dag voor het WK, Danny, zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, wij zijn nog heel even bezig. We hebben gisteren een beetje onweer en storm gehad. We gaan even een beetje bijwerken. We moeten 8 kilometer neerhangen. Dan zitten we aan de 77 kilometer vlakkertjes. Dan hebben we ons doel behaald. En ja, luister. En weet je, slecht nieuws ook goed nieuws. Dus ja, we hebben de media wel lekker over ons heen gehad. En
0: dat is toch zo.
1: Ja. Dat is alleen maar goed. En laat de mensen maar komen kijken. Ze mogen het stukje zelf omhoog tillen hoe de bomen eruit zien. En voor de rest, ja, heb ik het niet meer over de bomen. Gaan we het lekker over het Nederlands elftal hebben. En we gaan het over de Oranjestraat hebben. We gaan er gewoon een groot feest van maken. We gaan de beker naar Nederland halen. Ja, toch?
0: Kijk, dat zijn uitspraken. Daar hou ik van. Nu, ik had al wel een paar vragen hier rondom jullie Oranjestraat. Want ik wil graag nog een keer komen kijken. Dus dat ga ik toch echt proberen de komende periode ergens.
1: Ja, moet je echt doen. Dat kun je met je eigen ogen zien.
0: Is ook iedereen welkom? Ook tijdens de wedstrijden?
1: Nou ja, dat is even een dingetje. We gaan de wedstrijden niet buiten kijken. Want dat hebben we eigenlijk elk jaar niet gedaan. En dat is dat zeg mijn gevoel, beter doen we dat niet. Ik bedoel, laat de mensen lekker bij de eigen thuis kijken. En dat gebeurt ook. De buren kijken in de tuin, bij de eigen thuis. En in de rust komen alle mensen lekker naar buiten. En ze even een praatje maken. Ja. En dan als de wedstrijd is afgelopen, ja, dan gaan we met z'n allen naar buiten en dan gaan we een klein feestje bouwen.
0: Feest vieren, dat is leuk. En kijken jullie dan ook alles? Ben jij zo'n fervent voetbalkijker die gewoon alles kijkt, Danny?
1: Nou ja, mijn broer die kijkt wel alles. Ik kijk niet alles, want daar heb ik geen... als Nederlands veel kijk ik Nederland en sommige wedstrijden. Maar ik ga niet alles kijken. Mijn broertje kijkt wel alles, maar ik niet. Maar ik ben wel, als Nederlands veel, dan zit ik echt voor het scherm.
0: Dus neem ons eens mee dan, want dan is het zondag is de eerste wedstrijd. Dan is het zondagavond 10 uur, dat is laat, hè? Dan hebben we de eerste wedstrijd. En dus dan zijn jullie 's avonds al voor de wedstrijd op straat?
1: Ja. Voor de wedstrijd zijn we al een beetje alles recht hangen, alles een beetje nalopen.
0: Ja.
1: En even een biertje erin komen elkaar. En een beetje voorbeschouwen natuurlijk. Want we hebben natuurlijk allemaal zogenaamd verstand van voetbal.
0: Ja, natuurlijk.
1: Je weet hoe het gaat.
0: Ja.
1: Dus dan, en dan, ja, dan gaan we de wedstrijd beginnen en dan is de, ja, dan gaan de deuren dicht en dan, ja. En dan gaan we met spanning de wedstrijd bekijken.
2: Hey, maar dan is die wedstrijd is dan later is die klaar. En dan, nou, ik stel me voor dat we met 3-0 gaan we die Japanners gaan we oprollen.
1: Zeker 3-0, ja.
2: Ja. En dan? Is er dan muziek? Is er dan, gaan jullie buiten staan te joelen? Is wat, wat is er dan?
1: Nou ja, dan wordt het natuurlijk even naar buiten gegaan. Even op de toeter en de schee weer. En dan, ja. Dan gaan we lekker naar binnen. En dan gaan we een klein feestje bouwen. En dan maken we het ook weer niet te laat. Want dus, een hoop jongens moeten werken de andere dag.
2: Is ook zo.
1: Dus daar zitten we ook mee. Dus we houden wel rekening met de buren. Dus ja. Het is niet zo dat het een hele asociale straat is.
2: Nee. Daar ga ik ook niet van uit. Maar, maar hebben jullie de komende tijd ergens live muziek?
1: Daar zijn we wel mee bezig. Ik hoop dat jullie een keer langskomen met een mobiele studio. Dat jullie een paar artiesten meenemen. Want dan kunnen we wel gebruiken, paar artiesten.
2: Nou, dus
1: jullie zijn van harte welkom. Ja. We hebben een aparte kamer, dus we kunnen een hele mobiele studio neerzetten.
2: Oh, mooi.
1: Dus dat zou helemaal top wezen als jullie langs zouden.
2: Laten we kijken wat Oranje doet op het WK. Ik heb ook wel ergens een slecht gevoel. Want ja, de voorbode was natuurlijk niet zo goed. Maar ergens denk ik ook wel van, misschien is dat allemaal fake. En gaan we zo meteen iedereen verrassen.
1: Dus... jij zegt precies wat ik ook zei. Dat zegt tegen iedereen. Ja, tuurlijk. Weet je, je moet een beetje de onderdeel blijven. Anders denken ze, ja, dat wordt wel even moeilijk. Weet je, maar.
2: Ja.
1: Ze moeten eigenlijk denken, het wordt een hele makkie die wedstrijd. Maar dat is eigenlijk de tering schrikken. Dat is wat er met die leven. Ja, toch?
2: Dat is het. Mochten wij verder komen in het WK, laten we dat afspreken, Danny. Houden wij contact. Ik zou het fantastisch vinden om bij jullie te kijken. En mocht het zover zijn met live muziek, ik heb een WK-liedje gemaakt. Misschien dat we daar wat mee kunnen doen.
1: Ah, dat zou tof wezen. Dat zou helemaal super wezen.
2: Leuk. Nou, succes nog even met de laatste voorbereidingen. En alvast heel veel plezier.
1: Ja, jullie ook. En bedankt voor het belletje. Top was jullie.
2: Graag gedaan, Danny. Doei.
1: Oké, groetjes, hè. Hoi.

0: Exact, en daarvoor De Duelisten en MDV uit D. En het liedje Jam... hoe heet dat? Oranje, excuus. Ik zag jammer dan ineens, verspringt mijn scherm. Ik denk, hè? Dat heet toch anders? Heel gek. Maar het liedje Oranje, want ik krijg veel vragen... wanneer kan ik dat streamen? Ik kan hem nergens vinden. Het klopt ook, dat hebben we ook bewust zo gedaan. Eerst de radio en dan komt hij op de streaming... omdat dat tegenwoordig allemaal andersom is. Radio wordt vergeten, dus ik dacht van... we doen deze eens even andersom en dan... Nou, ik denk binnen 10 jaar, binnen 24 uur, denk ik.
1: Spannend.
0: Nou ja, spannend als in leuk, toch?
1: Ja, er zit in.
0: En dan begint
1: ik
0: het week.
1: Ik ga lekker veel streamen, hoor.
0: Nou ja, dat is leuk. Stuur hem ook vooral door, zou ik zeggen, naar iedereen. Laten we er een Marcel in de Morgen /SterrenNL hit van maken.
1: Hij moet sowieso ook even in de playlist.
0: Hij staat volgens mij in de playlist. Ja, volgens mij gaat hij wel mee als WK-plaat.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nee, maar ik bedoel onze playlist.
0: Oh, die playlist. Ja, zeker in de Mars in de Morgen playlist op Spotify bedoel je?
1: Ja, die bedoel ik.
0: Tuurlijk. Tuurlijk zet ik hem even in. Nee, maar ik denk zo'n beetje morgen. Want morgen begint het WK. Mocht iemand hem morgen checken, vinden om de streamings... laat het mij weten. Ja, excuus. Ik zit hier even te handen. Vanochtend breekt de zon. Ja, ik ben helemaal van slag. Hoor je dat?
1: Ja, ik hoor het.
0: Ah, nog een half uurtje. Even op tandvlees. Zijn er zo doorheen. Vanochtend breekt de zon af en toe door. Valt er plaatselijk een buisje. Vanmiddag verschijnen er wel landinwaarts wat meer buien. Soms ook met een klap onweer. Tussendoor het zonnetje erbij. En het kwikt naar een graad of 17. Morgen zo'n beetje hetzelfde. Vrijdag krijgen we ook nog een natte dag met een graadje of 19. En dan vanaf het weekend dan wordt het droger. En de temperatuur die gaat dan naar ongeveer een graad of 20. En na het weekend kan het warmer worden. Nou, lekker. Dan kijken we nog even naar de files. Is er nog wat? 3 stuks heb ik. De A2 Eindhoven-Maastricht voor Maastricht Airport 6 minuten. Grootste vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en Leidschendam. 3 kwartier door een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A12 en de A44. En de A20, Hoek van Holland naar Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam. Door een ongeluk, 1 minuut of 7. Dat zijn ze voor dit moment. We hebben zometeen de platenkoffer. Die kun je alvast even checken. Die is te bekijken. En je kan er ook al op stemmen in de NPO Luister-app. A, B of C?
1: Ja, ik ga voor een A'tje.
0: Oh, wel hè?
1: Ja.
0: Oh.
1: En dat komt wel door een serie wat de afgelopen tijd op streaming is geweest.
0: Hè?
1: Ja, daar is het voor. Dit is het nummer in gebruikt.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Daar weet ik dan weer niks van. Oké. Okay. Nou, welke liedjes erin zitten en welke 10 jaar bedoelt, check het. NPO Luister, zometeen hoor je ze hier.
2: NPO Sterren NL.

0: 3 A's en kom. 10 minuten over 9:30. Het is tijd voor de platenkoffer van vandaag, de oude meuk. Want de oude meuk is leuk, tieners.
1: Ja, zeker.
0: En jij gaat voor A.
1: Ja, ik ga vandaag voor een A'tje.
0: Want dat is een liedje van Luf. En de Trojan Horse. Ja, die kan je maar beter op de radio hebben dan op je PC, zeg ik wel eens. Want een Trojan Horse, dan heb je een virusje te pakken. Maar jij hebt dit gekozen omdat het uit Gooise Vrouwen werd.
1: Ja, dit zat in het afgelopen seizoen van Gooise Vrouwen. Toen Claire 50 werd, ging er bijna de hele cast ging het liedje voor haar zingen in een andere tekst. En dat vond ik toen zo grappig.
2: 1, 2, 3, ja, kijk haar nu toch eens staan. Claire is 50, ja.
0: Claire is 50, ja. Oh, nu stopt mijn... De PC die stopte mee, Tinia.
1: Oh, dat is jammer.
0: Batterij is leeg, denk ik. Ja, dat is wel bijna zo, ja, ziek.
1: Maar ja, goed, dit was... Ja, het is een nieuw, dus ik ken het daar in ieder geval van. Ik vind dat zo grappig. Dus ik moest daar meteen aan denken.
0: Nou, leuk, leuk, leuk. Ik heb op keuze B Herman Lippinghoff met Kitty uit Kansas City. Want in Kansas, daar is Oranje nu gestationeerd.
1: Ah,
0: dat is een

De speelman en de tamboerijn. Stemmen, dat kun je nu in de NPO luisterapp. Gratis. Als je zometeen even een paar secondes over hebt. En je pauze misschien wel, misschien meer wel een schafte. Staat zometeen de auto nog even langs de kant van de weg. Het kan nog een... sowieso 10 minuten. NPO Luister. Hoor je zo meteen Tino Martin hier op Sterrenel Radio. Jong en dom. En dit is de nooduitgang. Het goede doel. Ik moest naar...

0: Tine Martin en Jong en Dom. We hebben vandaag een koffertje met drie, nou, wel bekende liedjes, denk ik, voor het gros, zullen we maar zeggen. Trojan Horse van Luf. Ken je vast wel. Dan hebben we nog een keuze B, dat is Herman Lippinghoff.
1: Kitty uit Kansas City is het mooiste meisje van de stad.
0: Kitty uit Kansas City. En dan hebben we nog een keuze C.
2: Hey speelman, speel op je tamboerijn. Voor de vogels en de dieren, voor de mensen groot en klein.
0: En dat is de speelman. Nou, je kan nog even je oordeel vellen. Je kan even je keuze doorgeven. NPO Luisterapp. En ik kan je zeggen, in dit geval is het echt zo. Alle drie zitten heel dicht bij elkaar, Tinia.
3: Ja, het is, de luisteraars zijn er nog niet over eens met elkaar.
0: Nee. Jullie liggen allemaal in de clinch met elkaar.
3: In de clinch met elkaar, ja.
0: Maar we moeten zo meteen wel een winnaar hebben. Dus trek het maar eventjes vlot. Je hebt nog 4 minuten om te stemmen. NPO Luister is de app. Ik wil even een liedje doen van Harte 10. Vind je ook altijd leuk, hè?
3: Oh, gezellig.
0: Harte 10 ga ik even een liedje doen met een hele mooie boodschap erin.
3: Het
0: rode fietsje is de subtitel. Want de normale titel heet Bewaar je dromen niet voor morgen. En het rode fietsje, zo noemen ze hem vaak. Dan zeggen ze, doe even dat liedje over het rode fietsje. En hoe dat zit, dat hoor je in het liedje. Harte 10, Marcel in de Morgen.

0: Hart het in en bewaar je dromen niet voor morgen. We gaan er nog even eentje doen, Tinia. Want dan zijn we wel heel op tijd, zie ik. Want het is, ik weet ook al wat de winnaar is. Dat is een heel kort liedje, is dat. Welke is het geworden?
1: Ja, dat is Hey Speelman van Rob de Nijs. Met 36% van de stemmen.
0: Ja, nummer 2 had...
1: 34.
0: Kun je nagaan, het zat heel dicht bij elkaar. Nou, we gaan Rob de Nijs nog lekker even draaien. En Hey Speelman, dan kan ik denk ik nog wel een heel klein liedje erachteraan doen. Doen we zo meteen nog even. Tegen het nieuws van 10 uur.

0: Doe Wat Ik Wil en Rob de Nijs ervoor. En Hey Speelman, wij ronden hem af, Tieners. Morgen maar weer.
1: Ja, goed idee. Tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Houdoe.
0: En veel plezier zo meteen met Emily. Die gaat lekker op volle toeren. Fijne woensdag. Dikke
2: doei doei. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied. 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.

0: 19 en 20 februari volgend jaar. Dan staat hij met zijn eigen show in Rotterdam Ahoy. Het is de Final Countdown. Dat is eigenlijk de allerlaatste grote show van Gerard Joling ooit. Ja, daar wil je nog bij zijn. Nou, daar zijn nog wat kaarten voor beschikbaar. En misschien is Jutta Leerdam er ook wel bij. Want daar schijnt Geer nog mee afgesproken te hebben gisteren. En dat was best gezellig.
1: Oh, ik heb vanmiddag nog met Jutta gezellig in het wildbad gezeten. We hebben bizarre dingen gedaan. Dat kan ik ook nog niet vertellen. Maar het is zo'n sportief mens. En ze is zo'n vakvrouw. Ja, ik ben echt dol op haar.
0: Ja, dat vertelde hij gisteravond bij Shownieuws. Nou, misschien krijgt Jutta samen met Jake Paul nog wel een leuke rol tijdens het concert. Ja. Zou wel leuk zijn. Goedemorgen, mijn naam is Emily Sleef en je luistert naar een nieuwe Emily op volle toeren. We gaan op volle toeren door de werkdag heen. André Hazes komt eraan met zomer. Ja, dat mocht wel eens even tijd worden. Maar eerst gaan we even lekker op boevenpad.
2: Hoi, wil je wat drinken? Oh, je spreekt geen Nederlands, joh. Oh, dat maakt niet uit.

0: bijna is gelukt. Sander Kwarten met de Tapster. Ja, je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Nou, Sander vertelde bij het muziekfeest op het plein dat deze plaat tot stand kwam na een feestje van Robert Pater. Hij had er een hele leuke avond gehad met zijn gezin. Toen hij naar huis ging, gebeurde het volgende.
1: Onderweg naar de auto. Ik krijg 5 demo'tjes doorgestuurd.
2: De auto stond er wel, want er gebeurt ook wel eens dat hij er niet staat.
1: Ja, soms nemen ze ook nog wel eens mee.
2: En dat je kinderen weg zijn.
1: Ik heb er nou flink slot op hangen. Ja, ook dat nog eens, hè?
2: Ja, ook dat nog, ja.
1: Nee, we waren maar in de auto en 5 liedjes. En ik ben aan het luisteren. Ik zei, ja, dat is een leuke. Maar ja, moi, die andere was een beetje beter. Nou, ik bij de derde begon te hoop al op te geven. Ik denk, er zit weer niks tussen.
3: Ja.
1: Ja, en bij de vierde, ik drukte op de play. En dan...
3: En toen dacht je, bam.
1: Ik zeg, dit is hem. Ik zeg, ik hoor het al.
0: Ja, en de rest, dat is gewoon geschiedenis. Lekker plaatje, hoor. Ja, zeker. Je bent bij NPO Sterren NL. Henk Wijngaard, die hoor je zo meteen. Maar eerst René Karst.

Ja, is het nou eigenlijk een YouTube-kanaal? Is het een boyband? Is het een multi-miljoenenbedrijf? En de bankzitters zijn het eigenlijk gewoon allemaal. Zullen eigenlijk alleen maar dingen doen die echt nergens over gaan. Lekker is dat, vind ik, hoor. Ik las ook in een interview dat ze binnenkort 24 uur gaan overleven op een nudistencamping. Robert van Hemert en Donnie die zouden zeggen, moet dat nou? Maar ja, ik wil de video-editor alvast heel veel succes wensen met het blurren van alles wat ze gaan zien. Of ja, niet gaan zien dus eigenlijk. Ik denk dat het mij wel zou gaan lukken, maar dan wel met kleding aan. Ach, beetje tranquilo.

me niet op volle toeren. Ja, het is echt een paar keer knipperen met je ogen. En in één seconde is die werkdag alweer voorbij. Dan zit je vanavond weer lekker op de bank met een bakje chips. Oh, heerlijk. Ja, op volle toeren met Mart Hoogkamer zometeen. Eerst met die turk uit de kroeg.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en Woerden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.

0: volle toeren. Want ik mocht hem afgelopen week verrassen tijdens het muziekfeest op het plein in Moergestel. Hij kreeg dan namelijk van mij een gouden plaat voor Schaam je voor je tranen niet. Ja, en echt, hij was zo ontzettend blij.
1: Meen je niet?
0: Gefeliciteerd! Ben je daar nou nog echt ontzettend blij mee? Want volgens mij heb ik het idee dat de hele kamer al vol hangt.
1: Ja, tuurlijk ben ik daar heel erg blij mee. Oh, wat geweldig. Dat had ik echt niet verwacht.
0: Zo, ik kreeg even het idee dat ik zelf nog wat blijer was, wat enthousiaster was. Maar goed, misschien moet ik een beetje indimmen. Of ga ik gewoon echt helemaal in die menigte op? Dat is alleen maar goed. Nou, hij hield zich gewoon groot, dat denk ik. Ja, op zo'n moment moet je toch denken van ja... Ja, had ik eigenlijk moeten zeggen, Marco, schaam je voor je tranen niet? Ja. Nou, je luistert naar Emily op volle toeren. BZN zometeen. Maar eerst Yves Berendsen. En volgens mij kondigt hij weer een nieuwe single aan, tenminste. Check maar even de Instagram-pagina van Yves Berendsen. Je hoort hem nu. Hoe zou het zijn geweest?

toeren. Nou, de volgende plaat die staat op dit moment op nummer 11 in de Sterren NL Top 25. En of hij komende vrijdag de top 10 binnenkomt? Nou, dat hoor je vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En dat in de Sterren NL Top 25. Ik heb het over Even Serieus en Fiesta Escalada.

concert aan. Op 1 november staat hij namelijk in de Effenaar in Eindhoven. Je hoorde Raymond Hermans met mijn favoriet hier bij NPO Sterren NL. Ja, de volgende oppertopper staat volgende week op 19 en 20 juni in de Johan Cruijff Arena met toppers in concert. Dit is René Vroger samen met Welen. Hoe de liefde.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Valt aan mij hoor. Je hoorde Robert van Hemert en Mona Lisa hier bij NPO Sterren NL. Ja, en volgend jaar op 23 april staat hij in de AFAS Live in Amsterdam. En hij vertelde afgelopen week bij mij de primeur dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren. En dat allemaal tijdens zijn concert.
2: Ik ga wel één ding verklappen. En dat komt ook omdat ik weet dat jij dat heel erg mooi vindt. Ik ga die avond iets met mijn dochter doen.
1: Oh.
2: Ik ga iets zingen met mijn dochter.
1: Oh, wauw.
2: Ja.
1: Oh, dat vind ik zo mooi.
2: Ja, en dat vind ik ook heel bijzonder. En ze heeft er heel veel zin in. Ze heeft een jaar lang aan mijn hoofd gevraagd van pap. Als je een concert doet, wil ik zo graag een liedje doen.
1: Oh.
2: Het is ook een liedje van Marco Borsato.
1: Oh, welk liedje dan?
2: Dat ga ik niet zeggen.
1: Nou, dit hebben we ook gepost op Instagram. Ik zou zeggen, neem even een kijkje op de Instagram-pagina van SterrenNL. Of je kijkt op mijn Instagram-pagina, dat kan ook, emily.sleva. Nou, en dan komen er toch reacties onder van... oh, waarom moet je dan toch altijd je kinderen gebruiken? Nou, als je goed had geluisterd, dan hoorde je dat zij aan hem heeft gevraagd... aan haar papa dus, of ze alsjeblieft mee moet zingen. Dus ja, mocht zingen. Nou, dat gaat ze doen. Dus er komt een droom uit voor haar en ook voor papa.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A7 Groningen richting Heerenveen tussen Marum en Drachten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Hagestein 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de Alfred Hoenderlo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
1: Emily's leven.
4: Nou, je zou bijna cynicus erbij willen halen met wat een ellende. Jeetje.

kijk. Nou, op fietsen. Nou, moet een beetje stijl doen dan, hè? Ja. Goedemiddag. Dat bedoel ik. Nou, misschien ben je ook al op de fiets. Nou, het zou nu wel kunnen, zie ik. Want het zonnetje begint in één keer te schijnen. Nou, vanmorgen was het echt wel ellende. Nou, misschien luister je wel mee in de auto. Was je bang dat er nog een buitje zou komen? Of onweer? Ja, dat zou vanmiddag ook nog kunnen komen. Dus let wel goed op voordat je denkt, ik ga die fiets pakken. Misschien heb je wel nou zoiets van, ik wil een lekker liedje horen. En dat snap ik helemaal. En ik heb tijd voor je. Dus laat het even weten via de NPO Luisterapp. Dan klik je daar op het knopje bericht. En dan laat je daar achter wat je wil horen. Mag het lekker egoïstisch voor jezelf zijn. Je moet ook echt wel voor jezelf kiezen in deze tijd. Maar de buurman, de buurvrouw, wie dan ook. Minnaar, minnares. Ik zeg niks door. En de beste suggestie? Die krijgt van mij een sterrenel drinkbeker. Maar nou lijkt het net of ik je beloon als je een minnaar of minnares hebt. Nou, dat is natuurlijk weer niet de bedoeling, maar goed. Laat even je verzoekje achter. En Wesley Klein die komt er zo meteen aan. Maar eerst Jan en zijn dans. Tot morgen met mij.

Hey Emily, als je nou vroeger naar huis wil, hè, zet dan Zoele Zomernachten van Rutger van Barneveld op repeat totdat je naar huis gaat. Met wat lachpoppetjes. Nou, dat zou wel een goeie zijn. Ik moet zeggen, ik ga echt lekker op dat nummer. Dus ik zou hem wel een keer of 10 kunnen herhalen. Maar nee. Dan krijg ik straks een ontslag. Dat kunnen we niet hebben. Patrick, gefeliciteerd. Jij krijgt namelijk een Sterren NL drinkbeker. Dus stuur je gegevens even door. En dan komt deze zo snel mogelijk naar je toe.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn meerdere files die opvallen. Allereerst de A7 Groningen-Heerenveen. Tussen Marum en Drachten 10 minuten door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En tot slot de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de weg helemaal dicht. En dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren.

gaat schijnen deze week. Lijkt me hartstikke lekker, zeg. Frans-Duits, lach en leef je droom. En daarvoor overigens lekkere zomerplaat gesproken. Bij Lando van Jeffrey Hezen. Een hele goede middag.

Zaagmans komt langs. Zaagmansdag, die zaagt de week doormidden. En zorgt dat we straks weer aan de juiste kant van de week zitten. En dat we richting het welverdiende weekend gaan. Nou ja, weet je, het is 12 uur geweest. Hè? Dus eigenlijk zitten we al aan de juiste kant van de week. Nu kunnen we langzaam en zeker, daar word ik altijd heel blij van. Ik ben een enorme liefhebber van het weekend, mocht je dat nog niet weten. Dat is het allerbeste van de hele week, het weekend. Goed jongens, we gaan het gezellig maken met zometeen Ome Geer. Gerard Joling komt eraan. Twee motten. Eerst Chris Kols Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Wat een rammer, zij hoort bij mij. We'll be right back.

Hans Bauer, Zij hoort bij mij. Komt een leuke appje binnen in de NPO Luisterapp van Wesley. Die zegt: Perry, iedere keer als ik jou op SterrenNL hoor, dan heb ik het gevoel dat het vrijdagmiddag is. Ja, moet je toch teleurstellen, Wesley. Het is woensdagmiddag, iets na ene. En het is de Kort en Klein Show. Het is geen Perry's Weekend Party. Moet je nog even verwachten. Twee nachtjes slapen, dan gaan we weer feest vieren. Hou gezelligheid op de woensdagmiddag met zometeen Chris Bauer naar Rutje Kot. Dit is Vrede.

is het. Vanavond de vent, morgen de absent. Zo kunnen we ook zien, hè? Dat is misschien nog wel een leuke grap voor je baas. Als je een keer een feestje hebt of het is heel erg laat geworden de dag ervoor. En je komt met een brakhoofd binnen. Je zegt, ja, je kan kiezen, baas. Of ik blijf er en je hebt maar een halve kracht aan. Of nog niet eens. Of ik ben vandaag gewoon lekker absent. En ik ga lekker thuis een beetje uitbrakken. Ja, leuk. Leuk plaatje van Chris Bauer. Die zijn carrière heel goed op touw aan het zetten is. Met vanavond een vent ervoor uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Rutje Kot en Vrede. Trouwens, een plaat die we ook terugvonden het afgelopen jaar in de Nederlandstalige Top 1000. En als je een plaat wil horen uit die Nederlandstalige Top 1000, dan kun je die aanvragen. Dat doe jij via de gratis NPO Luisterapp. Welke plaat uit die lijst van 2025 zou jij heel graag nog eens willen horen op Sterren.nl? Als je niet meer weet wat erin stond, raadpleeg dan even de website nposterren.nl. Druk boven toplijsten, dan Nederlandstalige Top 1000.

ze in de Korte Klein Show op Sterren NL, waar we dus zo even een plaat gaan draaien uit die Nederlandstalige top 1000. Je kan hem aanvragen, hè? Doe dat via de NPO Luisterapp. Maar nu eerst een plaat waarvan ik denk dat het ook echt misschien, ik wil niet zeggen dat die Cheerio gaat overtreffen als zomerplaat. Dat is natuurlijk wel heel erg lastig op dit moment. Maar hij doet echt een enorm goede gooi naar de zomerrit van 2026... met een hele leuke nieuwe single. Dus jij denkt, Perry, over wie heb je het dan? Ik heb het over de nieuwe single van Robert van Hemert. Dit is Zandloopster op Sterren NL.

0: Popster.nl. Vind ik een van de persoonlijke allerbeste. Lijn 10.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: En daarvoor nog Mart Hoogkamer en Miss Montreal gedraaid op Ster.nl. Houden van haten. Tijd om even een plaat te draaien uit de Nederlandstalige top 1000 van het afgelopen jaar. Dat doe ik dit uur, volgend uur en ook het laatste uur. 3 uur lang mag jij een leuke plaat uitzoeken uit de Nederlandstalige top 1000. En er staat helemaal op onze website, als je eventjes vergeten was wat er allemaal ook alweer in stond. Sterren.nl, druk bovenop toplijsten, dan Nederlandstalige top 1000 en kies een leuke uit. In dit uur ga ik de favorieten draaien van Karsten. Afgelopen jaar stond deze dame op nummer 43 met Carousel. Ik heb het over Monique Smit.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

0: lekkere plaat die ik veel te weinig draai. Ik vind hem heel erg leuk en je wordt er ook standaard heel erg vrolijk van. Ook al is het een regenachtige dag en je draait Jay met een mooie dag, dan krijg je toch een beetje dat lekkere gevoel, heb je dat ook? En daarvoor de nummer 43 uit de Nederlandstalige top 1000, Monique Smit en Carousel. Want dan heb je binnen van Daan. Daan heeft niet echt een lekkere week deze week. Want hij is namelijk geflitst vorige week. En hij heeft de brief van het CEIB al binnen. En hij zei, Perry, het is geen leuke bekeuring. Ik baal ervan als een stekker dag vakantiegeld. Dus zou je voor mij dan even Donnie en René Vroger willen draaien met Bon Gepakt? Nou ja, Daan, als dit jou een beter gevoel geeft, dan wil ik daar wel aan meewerken, hoor. Geen enkel probleem.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

zijn in de boeken op de nummer 1 NPO Sterren NL, waar ik zometeen een lekkere Engelstalige knijter ga draaien. Want hier in Nederland zijn natuurlijk heel veel nummers gemaakt. Niet alleen Nederlandstalig, maar ook in het Engels gezongen. En welke van die Engelstalige liedjes mag ik zometeen eventjes tegen horen gaan brengen hier op Sterren NL als de Engelstalige knijter? Je mag hem laten weten via de NPO Luister App. Dan kiezen we zometeen even een leuke plaat uit. En dat kan zomaar eens die van jou zijn. Welke Engelstalige krent mag zo meteen gedraaid worden naar Frank van Net in het café? Eerst is dit De Dijk en Binnen zonder kloppen.

0: bij Sterren NL, dat wij gewoon mogen werken in een café, in het Sterren NL café. En dat is echt een van de mooiste werkplekken ooit waar ik in mijn leven heb gewerkt, kan ik je vertellen. Je hoort Frank van Etten en in het café. Het is hoog tijd om aan het einde van uur 1 van de Korte Kleinshows even een lekkere Engelstalige krent te draaien. En dat doe ik dankzij het verzoekje van Carlijn. En dit vind ik een leuke om weer eens eventjes te draaien. Het is een lange tijd geleden dat ik die heb gehoord. Voor Carlijn ga ik draaien. Albert West en Albert Hammond. Dit is Give a Little Love op Sterren.
1: Kort en klein.
2: Ladies and gentlemen,
1: de Engelstalige krent.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er ligt daar een modderspoor op de weg. De rechterrijstrook is dicht voor opruimwerkzaamheden. Elders op de A1 richting Duitsland bij de Lutte 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 5 kilometer. De vertraging is daar een kwartier, dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 richting Den Bosch is helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via de zuidkant van Breda.

0: in zit hoor. Fons Furink, een avond voor in de boeken.
1: Perry Kroms.
0: Dat gevoel hield ik over precies een week geleden. Toen ik op weg was vanuit Moergestel terug naar huis. Ik dacht echt bij mezelf in de auto. Dit was een avond voor in de boeken. Ook al regende dat het groot op sommige momenten. Niemand, maar dan ook echt niemand, heeft de sfeer daardoor laten bederven. Het was een fantastische sfeer daar in Moergestel. En daar konden we dus op het laatste moment nog terecht. Met onze tent van het muziekfeest op het plein Moergestel. Waarvoor ontzettend bedankt. Want wat hebben zij laten zien dat ze een feestje kunnen geven daar. Zeg, op dat mooie plein, iconische plein ook vooral. En je gaat het zien op televisie hoe dat eruit heeft gezien. Dat is hele, hele mooie beelden zijn daar geschoten. Dan moet je even door de paraplu's heen kijken. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook wel wat. Wat ik dan mooi vind, is dat zie je als er een heel goed liedje is, zie je al die paraplu's zie je op en neer gaan op dat plein. Nou ja, je zou het moeten zien om te weten waar ik het over heb. Deel 2 van de Korte Kleinshow met zometeen Sven Verstegen. Lange Frans hebben de handen in.

John West samen met Lange Frans en de Gouden Duo is. Maar Sven Versteeg klinkt ook onwijs lekker met die lange, hoor. Jorde Boevenbad op NPO Sterren.nl. Daarvoor een lekkere meezinger van Wolter Kroes, niet normaal. Over de meezinger gesproken, dit overtreft alles, is die? Het is André Haas.

Sterren.nl en vergeven. Nou, we gaan zo meteen weer even een plaat draaien uit de Nederlandstalige Top 1000. Welke mag dat worden? Ook dit uur mag je meedenken. En een leuke plaat aanvragen. Dat doe je in de gratis NPO-luister-app. Dan ga ik nu een plaat draaien waarvan ik vermoed dat hij dubbel wordt gedraaid in dit radioprogramma. Want het zou zomaar kunnen zijn dat hij zo meteen na drieën ook weer voorbij komt in de top 3 om 3. Ja, die kans die acht ik eigenlijk vrij groot. Maar ik vind het helemaal niet zo erg om deze plaat twee keer achter elkaar te draaien. Ik heb het over de nummer 1, de huidige nummer 1 in de Sterren NL Top 25. Het is Justin de Wild en Cheerio!

0: snel en ik wil een boerenmeitenbluff voor die ook nog later als ik groter ben.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: En dat gaan we nu weer lekker doen. Een plaat draaien uit de Nederlandstalige top 1000. Ook dit jaar weer een nieuwe editie. Hè? De eerste weken van oktober staat rood omcirkeld in de evenementenagenda van Sterren NL. En dan zitten wij weer met z'n allen de grootste hits in het Nederlands gezongen voor jullie uit te zenden op deze leuke radiozender. Voor nu dus een terugblik op de lijst van het afgelopen jaar. En dit uur ga ik de favoriete plaat draaien van Sascha. Dankjewel voor de aanvraag. Het is de nummer 265. Ik heb het over Edcilia Rombly en Hemel en Aarde.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

0: Lekkere plaat, de paradeplaat van deze week. In handen van Ferry Delizio, de Baco in Monaco. Daarvoor de 265 uit de Nederlandstalige top 1000 van het afgelopen jaar. Edcilia Rombly en Hemel en Aarde. Dit is de Cor de Kleins Show op SterrenL. Tot aan 4 uur met zometeen Wesley Blonkhorst, Billy Dans en Pook naar Vincent.
1: 'S Avonds in het donker van de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

Billy Danspook, Lazza en Brace. Een hele mond van woorden voor een heerlijke plaat. De avond is van ons. Als je denkt dat dat al een dansbare plaat is, zometeen wordt het nog lekkerder. Want we draaien zometeen de vreselijk foute, maar o zo lekkere discoplaat. Er zijn heel veel discoplaten gemaakt in Nederland. En welke van die discoplaten mag ik draaien? Ik had van de week natuurlijk ook al Spargo. Ik had Original met Dance Around the World. Dus dat zijn alle twee heerlijke discoplaten. En welke mag in dat rijtje erbij? Bij deze week. Laat het even weten via de gratis NPO-luisterapp. Hoor je dat zo meteen? Henk Dissel, Waterpas. Eerst even mee brullen, meezingen met z'n allen. Stef Ekkel en René Karst. Hier is

0: Waterkant in Turkije is geschreven en gemaakt. Stef Hekkel en René Kars lieverden de dik in de kist. Ze deden het daar voor het aanwezige publiek. En toen wisten ze het gelijk. Dit gaat een grote hit worden. En dat is het ook voor ze geworden. Ontzettend. Nou, het is even tijd om met elkaar te gaan dansen. Want het is tijd voor de vreselijk foute, maar oh zo lekkere discoplaat. En waar die normaal gesproken 9 van de 10 keer een Engelstalige plaat is, is het dit een Nederlandse discoplaat. En ik denk dat iedereen deze wel kent en ook heel erg leuk vindt. Gok ik zo. Hij is aangevraagd door Paul. Dankjewel voor jouw verzoekje. Het is noodweer. Je voelde het misschien al aankomen, hè? En natuurlijk het toepasselijke in de disco.
1: Kort en klein. De vreselijk foute, maar oh, zo lekkere discoplaat. NPO.

Een hele erge goeie avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.

mij op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer eens genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

Lekker hè? Noodweer. En in de disco. Het is de vreselijk foute, maar oh zo lekkere discoplaat van vandaag. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat de redactie binnenkort, en dan bedoel ik binnen nu en een paar minuten, hier in de studio staat met de nieuwe statistieken als het gaat om de Sterren NL Top 25. Wat zijn vandaag de nummer 3, 2 en 1? En daarbij wil ik wel zeggen, dat geeft geen garanties dat dit ook echt de nummer 3, 2 en 1 zijn van de definitieve lijst van komende vrijdag. Het is alleen een klein overzicht van vandaag wat de meest gestreamde Nederlandstalige platen zijn op dit moment. Je hoort het zometeen in de Top 3 om 3.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je voor knooppunt Kooimeer 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht.
1: Perry Krams.
4: Inmiddels heb ik hem hier in mijn handen.

0: zo is dat. Dit zijn dus de liedjes die op dit moment het meest geliefd zijn. Ik ga ze aan je laten horen. En daarbij dus gelijk eventjes een mededeling. Dit is dus niet de definitieve top 3 die je komende vrijdag gaat horen. Alles kan nog veranderen. Is er iets veranderd in het overzicht van vandaag? Dat antwoord is... ja, de nummer 3 is anders. Daar vinden we vandaag Gerard Joling. Niet voor één keer.
1: De top 3. Om 3. Nummer 3.

dat velen dit geen verrassing is, dat deze nog steeds op nummer 1 staat in de Sterren NL Top 25. Justin de Wild en Cheerio. En ik denk dat dat voorlopig nog wel eventjes zo is. Op nummer 2 nog steeds Leeuw Klein en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. En een nieuwe nummer 3 vandaag. Gerard Joling en Niet Voor één Keer. Is dat morgen ook zo? Nou, ik ga het je morgen vertellen. Direct na 3 in de nieuwe Top 3 om 3. Het is de Kort en Klein Show op de leukste zender van Nederland. Dit is NPO Sterren NL met zometeen Pasco Redeker. We gaan met z'n allen eventjes naar de kroeg. Dat is gezellig. Tina Martin, dit is Jong en Dom.

zo en wat gezelligheid. Pasco Redeker. Dat is een plaat van een paar jaar geleden naar de kroeg. En vandaag de dag heeft hij een grote hit met de badkamerkraan. Ja, wat als daar nou bier uit zou komen? Ja, dat zou toch lekker zijn? Het droom van vele mannen, denk ik. John de Bever ga ik zo meteen voor je draaien op deze lekkere woensdag. Jij wel, naar Guus Meeuwers en Van Gant, zo ver weg. Passion.

genoten van een heerlijke cruise. Jorde, jij wel. De vorige Meeuwers en Verand en Zo Ver Weg. We gaan zo nog één keer een plaatje draaien uit de Nederlandstalige top 1000 van het afgelopen jaar. Welke mag dat volgens jou zijn? Je mag de lijst erbij pakken hoor, geen enkel probleem. Ga ervoor naar nposterren.nl. Druk boven op toplijsten dan Nederlandstalige top 1000. Kies een leuke uit en vul dat even in de chat, in de NPO-luisterapp. U weet, draai ik zometeen jouw favoriet wel. Nou, even serieus, Baila de Gasolina, de mannen die trouwens binnenkort, denk ik, daar hadden ze het over tijdens het muziekfeest in Moergestel, gaan komen met een nieuwe plaat. En dat wordt dan een piratenplaat die een beetje is opgepoest.

0: geld uit te drukken als er iemand is die van je houdt. Maar ja, je zal het maar winnen. 10 miljoen. Zou jij dan zeggen? Nee hoor, nee. Ik heb aan de liefde genoeg.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Weet je wel dat Gaston ineens bij jou aan de deur staat? Goedenavond! En ik zeg, nee, laat maar. Ik hoef het niet. Ik heb genoeg aan liefde en zo. Zou je hem dan wegsturen? Ik denk het toch niet, hè? Al win ik 10 miljoen, René Schuurmansen ervoor even serieus en Paula de Gasolina. Nou, we gaan nog even één keer een plaatje draaien vandaag uit de Nederlandstalige top 1000. En dat ga ik doen voor Tijmen. En hij komt toch eens met een lekkere plaat. De zingende schilder uit Zwolle. Ik heb het over Wimmy Bauma. Hij stond het afgelopen jaar op nummer 35 met De Ring Die Jij Draagt.
1: Een hit uit

Wat vocaal betreft, wat een fantastische zangeres is dit, hè? Senna, en ik weet dat je bestaat. Exact een week geleden vierde ze haar verjaardag in Moergestel bij het muziekfeest op het plein. Daarvoor hoorde je nog de nummer 35 uit de Nederlandstalige top 1000, Wimmy Bauma en de ring die jij draagt. We steven af op het einde van de Korte Kleinshow van vandaag. En je weet het, we draaien dan altijd eventjes een dubbele dosis. En vandaag draai ik een dubbele dosis van niemand minder dan vriend en welgewaardeerde collega van het radiostation, Jan Smit. Wat zijn jouw twee favorieten van Jan Smit? Je mag het laten weten via de NPO Luisterapp. Draai ik zo meteen jouw twee favorieten misschien wel. Komt helemaal in orde, twee liedjes van Jan Smit onderweg. Naar John Westerlange Frans. Alles wat ik zoek, ook weer een dikke hit voor deze twee mannen. En over een hit gesproken, deze ook, Vespa. Dit is Dave Dekker. Ik krijg...

schrijven Jorden Bloem op NPO Ster NL Radio. Ik zei het net al, we gaan twee nummers draaien van vriend en collega Jan Smit in de dubbele dosis. Dankjewel Lisa voor jouw suggestie. Voor jou een oudje zometeen, Mijn Gitaar. Maar voor de eerste van Jan gaan we nog veel verder terug in de tijd. Want Mitchell die vraagt ook wel lekker aan van Jan Smit. Hij heeft hem een keertje ook nog uitgebracht met Marco Schuimmaker. Maar ik ga het origineel draaien van Jonge Jantje. Van Goes tot Purmerend. Eerst de eerste zin.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. Een journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgename eiste de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van een landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden en het oosten van het land komen stevige onweersbuien voor. En het rijdt langzaam op de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven zojuist. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 25 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook op de A27, maar dan richting het zuiden. Tussen Hagestein en Noordeloos is het oponthoud 1/2 uur. Lucas van

En de komende drie uur natuurlijk weer de beste muziek van eigen bodem. Zoals je van ons gewend bent op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Want je luistert naar NPO, Sterren en L Radio.

0: Sterren NL.
1: We zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat te gek. Lachen, gejank, door dik en dun.

0: want je bent. En je blijft. Mijn allesie.
1: Barry White maakt het origineel. You're the first, you're the last, my everything.

Davy. Met van mij alleen en Nelis Leeman draai ik ook voor je met Ze mogen alles van me krijgen. De woensdageditie in volle gang. De middagshow. Misschien ben je onderweg naar huis. Nader je het einde van je werkdag. Heb je leuke plannen voor je woensdagavond? Deel ze vooral even. Ik vind dat altijd leuk om even van je te horen via de NPO Luisterapp. Gratis en voor niets een berichtje sturen kan op meerdere manieren. In de vorm van een tekstberichtje. Mag ook een audioberichtje inspreken of een fotootje meesturen. Weet ik even waar je uithangt en waar je op dit moment de radio aan hebt staan. En laat dus vooral even weten wat ik voor je kan

Samantha Steenwijk en we kunnen nog niet dood ervoor zwemverstegen en Likkepep met Blikkendag. Zometeen hier, Frans Duits, komt er voor mij dan ook een dag. Eerst trekken we weer een flesje open met Robert van Emen.

Lara Milaar en Had ik je maar nooit gezoend, daarvoor Frans Duits. En komt er voor mij dan ook een dag. En we trokken weer een flesje open op deze woensdagmiddagborrel. Moet dat nou met Robert van Hemert en Donnie. Ik ga een liedje van Yves Berendsen draaien. Een nummer dat je niet meer zo heel erg vaak op de radio voorbij hoort komen. Maar ik weet nog goed dat het nummer werd uitgebracht en dat ik echt direct helemaal onder de indruk was van de melodielijn, van de tekst. En toen ging ik er een beetje dieper induiken. En toen bleek dus dat het een liedje was van André Hazes dat gewoon op de plank is blijven liggen. Yves bracht het nummer ten gehore tijdens zijn concert dat hij gaf in het Concertgebouw in Amsterdam. En de rest is geschiedenis. Vandaag weer een keertje te horen in de Jan Paparazzi Show op NPO Sterren NL Radio. Deze van Yves Berendsen dus. Dit is Voorgoed Voorbij.

0: ochtendshow van Sterren NL is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment en natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen op NPO Sterren NL.

voor Mike Pietersen en dat doe jij. Afgelopen maandag werden ze uitgereikt, de BUMA Awards 2026 in Amsterdam. Vele artiesten vielen in de prijzen. Misschien als je de social media account van onder andere Samuel Welten en Robert van Hemert in de gaten hebt gehouden. Heb je een foto voorbij zien komen? En er kwam ook een foto voorbij op het Instagram-account van Zoe Levi. Zij scoorde natuurlijk afgelopen jaar een joekel van een hit samen met Snelle, Ik Zing. En dat liedje is dus afgelopen maandag bekroond met een BUMA Award. En nu op de radio.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land staat er nu zo'n 400 kilometer file. Op de A9 naar Alkmaar heb je 20 minuten vertraging tussen de knooppunt Vels en Kooimeer. Dat komt door de werkzaamheden. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. De andere kant op dus. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos doe je er een half uur langer over.
1: Lucas van Leeuwen, deel

Nou, ik heb slecht nieuws. Voorlopig nog even niet, want er trekken flink wat onweersbuien over het land heen. Tussen de buien door zien we zo nu en dan de zon. Maar zon overgoten wordt het zeker niet. Een matige wind uit westelijke richting. 14 tot 17 graden. En ook vanavond blijven verspreid over het land nog flink wat buien mogelijk. Ook morgen houden we het niet overal droog. Vooral in het binnenland begint de dag wisselvallig, met meerdere buien die overtrekken. En in de kustgebieden blijft het dan wel overwegend droog, met enkele opklaringen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en breekt ook in het binnenland geregeld de zon door. Dan temperaturen van 16 tot 19 graden. En ook overmorgen vrijdag flink wat buien. Daarna schijnt het wel ietsje beter te gaan worden. Dus mocht je nog van plan zijn om leuke zomerse dingen te gaan doen, even geduld, het betere weer komt eraan. Dit is NPO Sterren NL Radio, de Jan Paparazzi Show van woensdag 10 juni. Met nu muziek van Tino Martin, dit is Mijn Liefste. Ik

ik ben groot fan van zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. Ook die hoor je al regelmatig voorbij komen op Sterren NL Radio. Maar hier begon het toch wel allemaal een beetje mee voor Rutger van Barneveld. Helena 2.0. En daarvoor het verzoekje van Tim. Door de Marco Kanters en My Little Lady.

Nieuwe single van Even Serieus is de officiële opvolger van Baila de Gasolina. DJ het Fiesta Escalada. En daar hoorde je Sean West. Met zijn versie van Ome Jan natuurlijk origineel uitgebracht door Willeke Alberti. En ook die versie ligt in onze schatkamer van de Nederlandstalige muziek. En komt dus regelmatig voorbij op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Want die heb je aanstaan via DAB+, via de NPO Sterren.nl app. Of de luister-app moet ik eigenlijk zeggen. Of via de site nposterren.nl kun je ons 24 uur per dag beluisteren. Met nu Benny Nijman en Rodos.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid nog 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden een kwartier extra. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht.
1: Lucas van Leeuwen.
4: Bart

mijn neus. Ik zie juist al een berichtje binnen van Jessie. Die laat weten dat ze heel erg graag een liedje van Davina Michelle zou willen horen. Lucas, zou je alsjeblieft duurt te lang weer een keertje voor me willen draaien? Nou, goed nieuws. Ik heb hem er inmiddels al bijgepakt. En zometeen verderop in dit uur van de Jan Paparazzi Show komt hij zeker voorbij. En ook Joep laat zich horen via de NPO Luisterapp. Zojuist een maaltijd achter de kiezen. Een pastaatje, want er moet gesport worden, laat u weten. Fotootje vanuit de sportschool. Armpje omhoog, spierballen getoond. En op de oortjes heeft die NPO Sterren en NL Radio aanstaan. Of ik de nieuwe van Wolter Kroes wil draaien. Die komt eraan, na Bluff.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

en de zwoele zomerse klanken van Señorita, Meisje van de Nacht. Daarvoor hoorde je ook nog Wolter Kroes en Ruud du Soleil. Speciaal gedraaid voor Joep, die net aan zijn workout is begonnen. En ook voor jou geldt, wat je woensdagavondplannen ook zijn, laat ze vooral even weten en zet erbij wat je graag zou willen horen. Ik heb nog wel wat ruimte in de playlist van dit derde en laatste uur. Deze had ik ook al aan je beloofd. Jessie vroeg hem aan, Davina Michel en Duurt te lang.

Michel en Duurt Te Lang. Speciaal gedraaid voor Jessie. En deze band ken je dankzij hun grote hit Onderweg uit 2000. Maar de opvolger die is minstens zo leuk. Neem hem mee, Abel op Sterren.nl.

luisteraars ook een berichtje via de NPO Luisterapp. Ze is aan het koken. Kreeg ook een foto van een pan vol met spinazie. Dat zag er wel heel erg lekker uit, zeg. Met een balletje gehakt erbij. Beter kan niet. En of ik deze wilde draaien, Jannes en Dans tot de morgen met mij. Je hoorde ook Samuel Welten en de Bankzitters met Uitslover. En Neem me mee van Abel draaide ik voor je. De officiële opvolger van hun grote hit uit 2000 gewoon alweer. Onderweg.

0: ochtendshow van Sterren NL. Is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment. En natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga hier deze restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag. Van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen. Op NPO Sterren NL.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ik had het net al even met je over Marco Hitmaker. Marco Schuitmaker natuurlijk, die de ene na de andere hit scoort en ook allerlei Platina Awards aan de muur heeft mogen hangen. Maar wat voor Marco Schuitmaker geldt, geldt ook zeker voor Donnie. Alles wat hij aanraakt, wordt inmiddels ook goud en platina. Met Robert van Hemert natuurlijk, met Moëtta Tau, met K3 op dit moment, met Schaduw. En ook met deze single, Waar blijf je nou? Met Senna, hoog genoteerd in onze Sterren NL Top 25.
3: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

de vierde en laatste editie van deze week. Dan meld ik mij rond 4 uur weer. En morgenochtend vanaf 6 uur word je natuurlijk weer lekker wakker met Marcel in de Morgen. Geniet van je woensdagavond en graag tot morgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat er geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
2: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
4: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
2: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
3: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
4: Goed, man.
5: Ja, wat dan?
4: Kom uit Rotterdam, ja.
5: Alles leeg.
2: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
6: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. En Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
3: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
2: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
3: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
2: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen. Bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.